Sean Jones, the engineer.

Tim FM. Inderdaad, de andere raad.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.

0: good. And all the time. God is good.
1: All the time.
0: And all the time.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Kung komit na nga masra. Ja, zoeken. Een betekenis is proberen iets of iemand te vinden die je kwijt bent. Zoek en gij zult vinden is een heel bekende uitspraak. Maar niet altijd vinden wij. Het zou te ver voeren om daarover uit te weiden. Maar hier hebben we het over God zoeken, naar hem uitzien, hem opzoeken, ontmoeten. Zoals het lied zegt, kom, mit nanga masra. In de hele Bijbel staan tal van teksten die spreken over zoeken en vinden. Ook over God zoeken en hem vinden. Eén daarvan vinden we in Jeremia hoofdstuk 29 vers 13, waar God zelf aan het woord is. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Waarom zei Jehovah dat? Geliefde, het is altijd goed om een Bijbelvers in zijn context te lezen. In ieder geval heb ik geleerd, lees het vers ervoor en het vers erna, maar liever het gehele gedeelte. Het woordje dan houdt verband met iets dat eerder gezegd is en drukt uit dat er iets volgt. Daar zullen we straks naar kijken. Bovenaan hoofdstuk 29 staat brief aan de ballingen in Babel. En gelijk komt een heel bekend lied in me op. By the

activity requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Velen weten niet dat deze de eerste versen zijn van Psalm 137. Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Aan de wilgen daar hingen wij onze citers, want daar begeerden zij die ons gevangen hielden van ons een lied. Ik zou u willen vragen, leest u ook deze psalm naast Jeremia 29? Wat was er aan de hand? Gods volk leefde voortdurend in ongehoorzaamheid, rebellie tegen God, afgoderij, sociale onrechtvaardigheid, corruptie en andere gruwelheden waren aan de orde van de dag. Herhaaldelijk waarschuwde God hen via zijn profeten zoals Jeremia dat als ze zich niet zouden bekeren, ze 70 jaar in ballingschap zouden gaan. Maar ze luisterden niet, trangen Jesse. Ze doodden zelfs een aantal profeten. En uiteindelijk werd het vonnis geveld en werden ze weggevoerd naar Babylon. God laat niet met zich spotten. Toch bleef hij van hen houden. In het eerste deel van zijn brief roept Jeremia namens de Heer van de legermachten, de God van Israël, Juda en Israël op om zich te onderwerpen aan het gezag van de koning van Babel. Wat betekende hun ongehoorzaamheid, waardoor God ze had gestraft, toegeven? En als ze hem gehoorzaamden, zouden ze op die vreemde grond gezegend worden. Ze moesten doorgaan met het leven, bouw huizen, woon daarin, leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters, gezinnen stichten dus, zodat de jongeren zouden kunnen teruggaan naar het land dat God hen onder ede had gegeven. Zoek de vrede voor die stad en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Ze moesten niet luisteren naar waarzeggers, dromers, valse profeten, maar naar de ware dienaren van God. En de ballingschap zou geen dag langer duren. Vers 10 luidt, want zo zegt de Heere, als voor Babel 70 jaren voorbij zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen, naar Israël dus. Ziet u hier al het woordje dan? Vers 11, voor sommigen een zeer bekend vers. Dat begint met want.

een voegwoord dat een reden aangeeft. God geeft dus aan waarom hij ze zal terugbrengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heere. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Wauw. En hij zegt verder in vers 12, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. En vers 13, dat ik al noemde, dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. En wat gebeurt in dat geval? Vers 14 zegt, dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord van de Heere, en in uw lot een keer brengen. Lobiwang, dit is zo belangrijk. En God zei het niet alleen toen tegen zijn volk, maar zegt het in deze tijd, nu tegen ons, want hij is niet veranderd. Wanneer wij de God van Abraham, Isaac en Jacob oprecht met heel ons hart naderen, zal hij naar ons luisteren en onze gebeden verhoren. Net zoals David zei dat zijn zoon en troonopvolger, Salomo, God moest dienen met een volkomen toegewijd hart. In Jesaja 55 klinkt de oproep, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode, zijn gemene plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer die zich over hem zal ontfermen. Terug naar onze God die hem ruimhartig zal vergeven. Wat staat er? En tot deze geweldige God mogen wij gaan door zijn Zoon Jezus de Christus, onze hoge priester, en hem Abba, Vader noemen. Jezus, die in Johannes 4 zegt tot de Samaritaanse vrouw bij de put, dat de Vader zoekt naar waarachtige aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Jeremia riep de ouderen op om te bidden voor hun onderdrukkers. Hoe dan? Nou, denk aan Jezus die leert, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En daarmee konden ze laten zien dat ze God erop vertrouwden dat hij zijn woord zou houden. Dat is wat ook wij moeten doen, zelf de Heere zoeken en jongeren bemoedigen te bidden in vertrouwen dat het goed komt, dat er een hoopvolle toekomst in het verschiet ligt. Juda en Israël kregen hun straf, maar als ze eruit leerden en God gehoorzaamde, zou hij naar hen omzien. De voorwaarde was wel hem zoeken met heel hun hart. En dat is nog steeds zo. Lobiwan, de Heilige Schrift vertelt hoe Elohim door te spreken hemel en aarde heeft geschapen. De mens heeft hij apart gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis om een relatie met hem te hebben. Hij heeft het ook in ons gelegd om hem te zoeken. En er zijn mensen die God zoeken en in hem geloven. Want dat is belangrijk, want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken, leert Hebreeën 11 ons. Sommigen willen niets met de Creator te maken hebben of vinden dat hij niet bestaat. Het is hun keuze. Toch moeten we ook voor hen bidden. En er zijn ook mensen werkelijk op zoek naar God, omdat ze hem willen leren kennen. We danken de Heer daarvoor. We zien hem niet, maar hij is aanwezig. Via Spreuken 23 nodigt God ons uit, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Sisa, Brada, Suriname heeft Jezus nodig. We zijn toch niet blind om niet te zien hoe ons land geestelijk steeds dieper zakt? We hebben Gods regels overboord gegooid, waardoor het schip aan het zinken is. En we dragen een collectieve schuld. In Romeinen 3 staat, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar Jezus biedt verlossing. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, en zuiver uw harten. Gij die innerlijk verdeeld zijt, verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen, is het dringend advies in Jacobus 4. Uit onszelf kunnen we niets, maar God geeft kracht en is genadig als wij willen.
In Jeremia 33 geeft de Heer ook een belofte van herstel. Roep tot mij en ik zal antwoorden. De voorwaarde is duidelijk. Suriname terug naar de levende God en hem zoeken met heel ons hart. Zoals Jezus zelf zegt in Matthäus 6, zo

Ja, lobby Sisa, lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. Kom mit nanga masra. E anu furu nanga blessi, di ay langa konawi, ay kong. Kom mit nanga masra, en asa segi en kibriwi.

0: baka galing din, di ako makai kay Rainbow.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: The Notification on Lim.
3: Een winnaar heeft een plan, een verliezer een excuus.
4: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice,

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditsing winkels.
2: The notification on Lim.
3: Een winnaar heeft een plan. Een verliezer een excuus.
4: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ik ben uw host vanochtend, Cher Hooghoot. En natuurlijk breng ik u die fijne midweek momentum energie op de woensdagochtend van tussen 8 en 12 uur. Ik hoop dat u heerlijk bent opgestaan. Mocht dat het niet het geval zijn, dan breng ik u zeker in de stemming. En ja, we hebben een nieuwe dag gekregen. Wij zijn very privileged to wake up this morning. Dus we gaan het er het beste van maken. En dan gaan we starten met een lekkere prayer van Aretha Franklin. Say a little prayer.

Yes, the sun is shining, the weather is sweet. En ik hou ervan om te starten met die Golden Oldies. Ze brengen je lekker in de sfeer. Je weet het, 's morgens doen we. In het begin doen we de Koro Safo. U krijgt die love songs van me. Natuurlijk commercials ertussen. We hebben natuurlijk het nieuws. En daarna gaan we lekker los. En ik wil nu verder gaan met deze flashback. Ik hou van Suripop. Suripop is een Surinaams product. Jullie gaan altijd Suripop horen. En terwijl we naar Watrasi gaan luisteren. En nog een mooie pokoe. Dan ben ik bezig om die love songs lijst voor jullie in elkaar te zetten. Dus Mosetu Conti de Manting. Goedemorgen. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Een winnaar heeft een plan, een verliezer een excuus.

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en natuurlijk breng ik u die midweek momentum vibes vandaag op deze prachtige woensdag 2 september 2026. Ja, het is een nieuwe maand, een nieuwe start, een frisse start. Let's make the best of it en natuurlijk breng ik jullie lekker in de mood met een paar flashbacks. We gaan gewoon een beetje lekker terug in de tijd, weet je. En vragen jullie me niet wat ik weet van deze tijd. Ik weet heel veel, ook al was ik nog niet geboren.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Samen zuinig, water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Zo, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en ik breng u de midweek momentum vibes op deze prachtige woensdag. We zijn terug in de tijd gegaan. Ik hoop wat u heeft genoten. En ik ben natuurlijk geëindigd met de twist. Een heerlijke pokoe. Ik weet dat je al in de stemming bent. Voor degenen die wat te vieren hebben, haar van harte gefeliciteerd. Een special happy birthday to Naomi. Naomi Dors Promes, 39 jaartjes jong. Voor degenen die geslaagd zijn, over zijn, geniet van je vakantie. Degenen die in rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte wens ik jullie toe. En ook voor de zieken natuurlijk, word zo gauw als zo snel als mogelijk beter. En ja, ik hoop dat jullie allemaal genieten van deze prachtige uitzending. Het is nu momenteel bijna 9:30. Dus we gaan richting 9:30. Dus we gaan gewoon lekker gezellig verder. En I am blessed to be alive.
1: What else? You know what time it is.
2: Coming up.
1: Open the big palm bidding.

0: Mi odo taxo.
1: Arkis malontu, danti de da un kondoro baka, nanga na beskopu of the well na odofuna de. En abeskopu of ti de, dat taxo. Sani, moro kes kesi. Ay grabo maka. En dat wil zeggen, mijn mensen, er zijn sierpaarden en werkpaarden. Oftewel, anderen de vuile was laten doen. Of ook anderen voor het karretje spannen. Sani, moro keskesi, agrabu maka.

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. Ja, we brengen u lekker gezellig die midweek momentum vibes. En jullie weten het, we doen die chorus daarvoor nog even. En na het nieuws gaan we lekker los. Dus geniet er maar lekker van.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 2 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Ovenkip met huzarensalade en mais. En zoetzure vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

U luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, dat was Bambi van Jidenna. En we gaan nu lekker gezellig verder. Ja, dat gebeurt wanneer je snel wil praten. Zometeen hebben we het nieuws en natuurlijk onze number one tune. En na het nieuws ben ik dan lekker terug en dan gaan we lekker los. Dan gaan we dansen. We gaan het gezellig maken. Maar voor nu zeg ik even gedacht. En geniet u verder van de pokoes. En van het nieuws.

0: Old Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oi, omwikama. Fai, omwikama.
2: Ruwaka dabe, ai, go.
1: Hey, dik alasan. Ongwe snel, dik alasan.
2: Hey, wakti. Ruku wanda ku dabe. Oke, Arkino, taie bek. Wat teke mi?
1: Ja, want daar kwa fuma ko teke usan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
4: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op ieders medewerking en solidariteit.

0: Goedendag, het is woensdag 2 september. Het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Loadshedding is geen nieuw fenomeen volgens minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. De loadshedding heeft niks te maken met verhoogde brandstofkosten, zei Abiyamofo gisteren in de Nationale Assemblee. Het gaat volgens hem om een tekort aan opwekkingscapaciteit tijdens de droge periode. Er is volgens de bewindsman $500 miljoen nodig om het tekort op te heffen.
1: Loadshedding hebben we in Suriname al een aantal jaren toegepast, is niet nieuw. Het is het tijdelijk uitschakelen van de stroomvoorziening. En dat gebeurt wanneer de vraag naar energie hoger is, groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Ik hoorde in het parlement, ik heb die discussies gevolgd, alsof het zou te maken hebben met brandstofkosten, verhoogde brandstofkosten. Het heeft niets daarmee te maken, voorzitter. Het heeft te maken voornamelijk met een tekort aan opwekkingscapaciteit die vooral tijdens de droge periode merkbaar is. En we zitten nu in de droge periode. Tijdens die droge periode neemt aan de andere kant het verbruik toe. Het energieverbruik neemt toe, sterk toe. Dat is door intensief gebruik van onder andere AC, airconditioning. Dus aan de andere kant enorme druk op de opwekkingscapaciteit. En aan de ene kant dus druk op die opwekkingscapaciteit en aan de andere kant een toenemende vraag. Wanneer we daarover praten, dus tegelijkertijd, daalt het waterniveau in het Stuwmeer door het warme, het droge weer. Hierdoor kan er minder elektriciteit worden opgewekt, hydro-elektriciteit, de Afobaka. As we speak, op dit moment, zouden we niet hoeven bij toerbeurt buurten hoeven uit te schakelen. Theoretisch kunnen we meer stroom opwekken. Maar we kijken naar wat de voorspellingen zeggen ten aanzien van de klimatologische omstandigheden. We weten van het weerfenomeen. En we weten niet wat die kleine regentijd met zich zal meebrengen. Wij vinden het niet verstandig om nu meer hydro-elektriciteit op te wekken. En dan hebben we tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar, grotere problemen. Waarbij meerdere gebieden zonder stroom komen te zitten. Dat willen we niet. Lake management zeggen dat we rekening moeten houden met de weersomstandigheden en climate change. En we moeten ons niet meer laten verrassen, zoals bijvoorbeeld 4 jaar geleden, waar we in de kleine droge tijd gemiddeld veel meer regen hadden dan in de grote regentijd. Dat hebben we 4 jaar gehad, 4 jaar geleden gehad in Suriname. Ja, met als gevolg, we weten het allemaal, waar we niet zoveel water hadden verwacht. Ja, moest SPCS gaan spuien. Met het gevolg dat grote delen van Brokopondo onder water waren geraakt. We willen ervoor zorgen dat we genoeg, minimaal zoals is afgesproken, minimaal 110 megawatt moeten kunnen blijven trekken. En vandaar dat er niet meer hydro wordt opgewekt. Omdat je, wanneer je meer gaat opwekken, dat wil zeggen dat er ook meer water stroomt uit het Stuwmeer. Ja, dus...

0: Dit voorzitter, dan moet je grotere gebieden, ja, zijn grotere gebieden, zitten grotere gebieden zonder stroom en duurt het relatief ook langer om die storingen te verhelpen. Ook onderhoud is belangrijk, maar om loodshedding zoveel als mogelijk te voorkomen, worden onderhoudswerkzaamheden waar mogelijk ook uitgesteld. Wij hopen dat we in de kleine regentijd wel voldoende regen kunnen hebben. Het doel van loadshedding nogmaals is om te voorkomen dat het gehele elektriciteitsnet door overbelasting uitvalt.
1: Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren in 's Lands vergaderzaal. U hoort vervolgens enkele van de DNA-leden met vragen en opmerkingen. We laten u horen Aziz Gayadin, Mahinder Yogi, Raymond Sapoen, Roseli Cotino, Krishna Kumari Mathura, Harriet Ramdin, Ronnie Asabina, Genevieve Jordan en Rabin Parmeser. Daarna hoort u wederom de NH-minister.
2: Maar ik denk dat de minister met zijn beantwoording het nog donkerder heeft gemaakt, waarbij op geen wel een weergave wordt gegeven waarom we in deze situatie zitten, tenminste cijfermatig, capaciteit, maar er geen enkel beleid wordt gepresenteerd vanuit de regering. Wat gaan we deze komende dagen? De minister doet bijvoorbeeld voorstellen, we moeten overheid een beroep doen op de overheid, de kantoren, om. Maar, voorzitter, waar het om gaat, feit is, loadshedding vindt plaats. Dus, wat gaan we doen concreet naar die samenleving toe om verbetering te brengen? Hoe gaan we communiceren met die samenleving in zo'n crisissituatie? Maar ook de oplossingen die minister aangeeft, staatsolie zal investeren, aanbesteding houden, alternatieve energie. Concreet, wanneer, wat, wanneer zal dat plaatsvinden?
3: Wanneer ik de minister beluister, dan hoor ik dat we ongeveer een 300, 290 megawatt kunnen verwachten, lokaal voorzitter, en dat er een tekort is. Dat er inderdaad investeringen in planning zijn en de minister noemt een bedrag van 500 miljoen over de komende 2-3 jaar. Mijn vraag is nu, voorzitter, kan de regering betere prioriteiten stellen, voorzitter? Die 285 miljoen die is vrijgekomen uit de schuldherschikking. Waarom heeft de regering niet een deel van dat geld gebruikt, voorzitter, om wanneer wij zien dat er enorme tekorten zijn en zullen ontstaan, voorzitter, om alvast te beginnen met een deel van die 280 miljoen, voorzitter, om te werken aan de opwekking. Ik begrijp, voorzitter, dat Sijin straks ook misschien een 60, 70 megawatt nodig heeft, voorzitter. Met de uitbreiding van olie- en gasactiviteiten zeker een 70, 80 miljard megawatt nodig hebben. Dus we leunen gauw aan tegen een tekort van 150, 200 megawatt. Wat gaan we doen? Dus ik vraag die regering, vice-president, om prioriteiten te stellen, zodat minimaal middelen opzij worden gelegd.
4: Wat is de rol van EBS? Heeft de minister gekeken naar die jarenlange doorlichtingsrapporten die moesten zijn uitgekomen door EBS?
5: Minister, er is geen uitbreiding geweest van de energiecapaciteit, dus u kunt nu nog vrijkomen of vrij uitkomen met een loadshedding. Maar minister, hoe lang gaat deze loadshedding nog duren? Hoe lang gaan we dit nog moeten accepteren als samenleving, dat we ongemeld zitten en de stroom valt uit? Er is geen communicatie, geen adequate communicatie. Op de website van EBS is niet te vinden wanneer, welke buurt, welke tijd aan de beurt is voor die loadshedding, minister. Communicatie kan een heleboel begrip met zich meebrengen. Als nu duidelijk is wanneer buurt A aan de beurt is, kunnen mensen voorzieningen treffen. Maar dat ook niet. Er is een sms-nummer die EBS gebruikt om ons op de hoogte te houden van de stand van onze rekening. Wanneer je ze moet betalen, krijg je op tijd een sms. Maar nu daar er een loadshedding is...

0: en wij gedupeerd worden hierdoor, is er geen communicatie. Ik krijg geen sms van IBS waar ik zo naar uitkijk. Dus graag, minister, als het gaat om energieverbruik, laten we ons energiebedrijven Suriname ook inzetten om de samenleving voor te lichten over welke apparaten de meeste energiesluipers zijn in het huishouden. Waarop moet je letten bij het aanschaffen van een microwave? Waarop moet je letten bij het aanschaffen van een airco? Waarop moet je letten bij het aanschaffen van een boiler? Waar kan je die informatie vinden? Wat is de rol van IBS daarbij? Want uitbreiding van energiecapaciteit doen we toch niet? Dan laten we het over een andere boek gooien. Laten we kijken waar we wel onze energie in kunnen stoppen om het energieverbruik te verminderen.
1: Energieverbruik in deze periode, toename ervan, is geen nieuw verschijnsel. We praten hier over de huidige situatie. En mijn bezorgdheid is dat ik volgend jaar sta en het opnieuw ga zeggen. Dat is mijn bezorgdheid. Omdat de afgelopen jaren hierover er steeds gesproken is. Maar we zien dat er geen oplossing komt. Dus wat moet er nu gebeuren? Er moet een oplossing komen. Als eerder niet gebeurd is, laten we naar die oplossing nu werken. Het probleem alleen aankaarten en erover blijven praten zal niet helpen. We hebben gezien, we hebben naar de beantwoording van de minister geluisterd. Maar het brengt niet grote geruststelling bij ons. Heel weinig. Maar moet ik de schuld nou alleen aan de minister geven? Dat is de regering. Ik zou de minister via u, voorzitter, adviseren om dit op een groter een blad te zetten en desnoods bij de president te gaan en aan te geven, er is geen geld, of we willen uitbreiden, of we willen investeren, maar money no day. Gaat u daar dat geld zoeken, dan krijgt u dat geld en gaat u investeren. Want we hebben thermische centrales. Ik weet ongeveer 2 of 3 thermische centrales hebben we. En we weten dat dat eigenlijk op dit moment ingezet zou moeten worden. Maar het kan niet gebeuren, omdat weer daar een vraag is van investering moet er plaatsvinden, uitbreiding moet plaatsvinden, et cetera. Maar money no day. Dus wat er moet gebeuren, minister, u moet dat geld gaan zoeken, als het moet, nou bij de president. Alleen om de burger te beschermen. Dat moet gebeuren. We kunnen niet dit op een lange baan gooien, want volgend jaar gaan we allemaal hier staan en weer over dit onderwerp praten. Laten we naar oplossing zoeken. Moeten we met solar energie komen? I don't know. U bent de minister. Gaat u dat doen? Laten we een oplossing voor dat volk zoeken.
2: Energie is zo belangrijk voor de ontwikkeling van onze samenleving. Duurzame ontwikkeling. Als we nu niet investeren, kunnen we ook geen zekerheden voor de ontwikkeling creëren over 5 jaar en over 10 jaar. Dus het gaat niet alleen om vragen stellen. Het gaat om beleid. Het gaat om een plan van aanpak. Het gaat om een lange termijn visie over energie. En als we dat niet hebben, als we dat niet doen, als we hier financiering niet gaan zoeken, dan gaat het ook nooit komen. Maar het gaat ook om hoe het bedrijf gemanaged wordt. Het gaat ook om verantwoording. En in de afgelopen zeker 10 jaren is er meer dan $260 miljoen geïnvesteerd qua leningen wat ik heb kunnen vinden. Ik heb niet alles kunnen vinden. Maar er is ook geen verantwoording, want de jaarverslagen ontbreken van EBS. Dus ik denk dat daarover ook meer gezegd moet worden. Het is een integraal plan dat moet komen. En zonder dat gaan we blijven hierin hangen van vragen en antwoorden, maar zonder een lange termijn visie. Mijn tweede vraag is dus graag, zouden we een uitgebreid debat willen over de lange termijn visie en de verantwoording en heel management van het bedrijf. Tweede is, minister, hoe lang gaat die loadshedding duren en hoe is die samenleving daarop voorbereid? EBS kan niet komen van de ene dag op de andere en zeggen van 5 uur. Wat betekent dit voor bedrijven, die samenleving? Want bedrijven stoppen eigenlijk de schade. Hoe gaat men om met de schade?
3: De minister wil ons duidelijk maken dat menselijk falen hier niet aan de orde is, voorzitter. Dat wat we meemaken niks te maken heeft met mismanagement, voorzitter. Maar dat moeder natuur het zwarte schaap zou zijn, de zondebok, voorzitter. Onmak en overmak, voorzitter. Maar ik heb ook de vraag gesteld van welk jaar de laatste jaarrekening van IBS dateert. En we hebben graag dat de minister antwoord daarop geeft, voorzitter. Er is ook aan de orde geweest, klachtenbureau, welke niet en bereikbaar zou zijn, voorzitter. Maar voorzitter, we hebben ook informatie en ontvangen, niet in ons brievenbus, voorzitter, maar via een spraakbericht. Dat wil ik even delen. We hebben begrepen dat 3x21 megawattuur gedaan zou zijn, voorzitter, als gevolg van groot onderhoud. We willen weten of dat op waarheid berust. De leak, ik denk dat te maken met het Stoelmeer, dat het zou zijn nu op 257 voet. Vergeleken met vorig jaar, ja, zou het zelf beter zijn, voorzitter. Maar de minister zegt dat de situatie erger is. Er zou geen sprake zijn van energietekort, voorzitter, maar met mismanagement, generatoren zouden in de regentijd gereserveerd moeten worden, voorzitter. Nee, niet twee tegelijk. We hebben begrepen, voorzitter, dat thans twee generatoren bij EBS stil liggen en één bij SPCS, voorzitter. En bij Afobaka Stoelmeer kan 140 megawatt opwekken, voorzitter. En daarmee zou men energie verwerken, voorzitter. Maar dat zou niet het geval zijn in belangrijke mate. Dus graag zou ik antwoord willen hebben op al deze zaken welke met ons is gedeeld, voorzitter.
1: Het wordt tijd dat we open en eerlijk zijn tegenover de samenleving. Voorzitter, al tijdens de begrotingsbehandeling wisten we van dat IBS en SWM middelen nodig hadden. Maar niemand zei wat, voorzitter. En de minister moet ook eerlijk zijn om aan de samenleving duidelijk te zeggen van dat er geïnvesteerd moet worden in deze bedrijven. We weten van dat de overheid geen waterrekeningen betaalt, geen stroomrekening betaalt, voorzitter. Van waar gaat EBS of SWM de gelden halen om dan te investeren? Dus ik denk dat de totale regering in moet komen. De vicepresident is hier. De vicepresident weet het zelf dat er geïnvesteerd moet worden. Maken jullie die middelen vrij zodat die bedrijven kunnen investeren, zodat de samenleving genoeg stroom heeft en genoeg water. Dan hoeft er geen loodshedding te komen. Maar er wordt niet geïnvesteerd. Money not there.
4: Maar het is niet makkelijk met de situatie nu, met dat groot tekort aan energie wat we hebben. Maar in deze periode sluit ik me aan bij alle mensen die aangegeven hebben, missen we informatie, missen we richtlijnen. Hoe ga je slim om met stroom, zuinig uit met stroom? En wat zijn de alternatieven? En de andere voorlichtingsactiviteiten die we hebben. Maar daarnaast ook tegelijk gauw te beginnen, dat konden we alle week, een paar maanden eerder doen, met toch wat alternatieven. Zaken zoals zonnepanelen en noem maar op, te stimuleren. Er moet een beleid komen dat mensen gestimuleerd worden. Ja? Belastingvrij, financiering en dat soort zaken. Maar ook technische begeleiding. Ja, toch? Dat soort zaken in een samenhangend pakket. En dan kunnen wij veel meer, het gaat niet afdoende zijn, maar stap voor stap komen we erbij. Ik ben niet de mening toegedaan dat we veel geld, ik ben zeker de mening toegedaan dat er heel veel geïnvesteerd moet worden. Maar veel geld pompen in efficiëntie, daar ben ik een absolute tegenstander. Ik ben geen voorstander om geld te pompen in allerlei inefficiënte dingen. En vooral niet in een situatie waarbij er in een noodsituatie wij afzien van normale procedures voor aanschaf, voor een openbare aanbesteding en dat soort zaken. Ik denk dat mijn tijd om is. Ik laat het hierbij, want ik heb heel veel hierover te zeggen. Ik denk dat mijn boodschap helder is.
5: We moeten nu investeren. Dat weten we. Al een paar jaren, je bouwt een energiecentrale niet bij de mond. En ik hoor leden hier bepaalde uitspraken doen. Die namen ook deel aan de regeringstop. Overlegsmomenten tijdens de vorige regering, waar ook deze kwestie, want we praten niet nu, voorzitter, over investeren in de uitbreiding van die capaciteit. Maar het komt er niet. Het komt er niet. Ja, we hebben die investering nodig. Ik heb tijdens mijn beantwoording aangegeven waarmee we nu bezig zijn. Staatsolie is bezig, EBS is bezig. Belangrijk is, ik weet wat die capaciteit is die op dit moment wordt opgewekt. En het kan niet anders. We moeten het daarmee doen. En lid Gadin zegt, ja, zorgpunten hebben we niet weggenomen. Ik ben hier gekomen om de situatie te presenteren zoals het is, voorzitter. Zo, ja, elke begrotingsbehandeling hebben we erover gesproken, toch? We weten wat die beschikbare capaciteit is. En de vraag is, hoe gaan wij als samenleving binnen dat EPAR-gebied ervoor zorgen dat we het doen met die beschikbare hoeveelheid. Die hoeweelheid kan op dit moment, voorzitter Winsa, hoe doet op een moment die zie. We kunnen het niet vergroten. We kunnen het niet vergroten. Dus we blijven die oproep doen. Ook tijdens die vorige regering hebben we het zo aangepakt. Het heeft gewerkt. Ja, mensen hebben ingezien van we moeten bezuinigen. We hebben ambtenaren ook eerder naar huis gestuurd. Ik heb gesproken over die enorme druk in die 5 kilometer straal van die centrale van EBS. Ja, het heeft toen gewerkt. En dat overwegen we ook. Ik heb niet concreet aangegeven al die plannen om het probleem op te lossen. Maar we zijn ermee bezig. Concreet heeft Le Julemsien gevraagd van wat is het tekort op dit moment, as we speak. Ik heb aangegeven dat de productie ligt rond 254 en dat de vraag is 280 megawatt op dit moment. Dus daar ligt het tekort op dit moment. Maar je zou als energiebedrijf zou je juist een overschot moeten hebben altijd. Ja, je mag dit kilo. Je zou juist een overschot moeten hebben om eventuele onvoorziene omstandigheden te kunnen inspelen.
6: Bij de vergadering van de Nationale Assemblée gisteren, u luisterde naar de NH-minister David Abiyamofo en daarvoor enkele DNA-leden bij de bespreking over het verschijnsel waar de meeste Surinamers op dit moment mee te kampen krijgen, namelijk loadshedding. Zolang er sprake is van een tekort, zal de EBS ertoe over moeten gaan om buurten tijdelijk uit te schakelen. U luistert nog steeds naar het nieuws op Lim FM, woensdag 2 september. We blijven nog even bij de Nationale Assemblée. De salarissen van de rechterlijke, de wetgevende en de uitvoerende machten zullen meeliften in de door de regering aangekondigde 15% loonsverhoging voor ambtenaren. Dit gaf de waarnemend fractieleider van de NDP, Rosalie Cotino, gisteren aan tijdens openbare vergadering van de Nationale Assemblée.
0: Voorzitter, de regering is voornemens om per 1 september verhoging toe te kennen aan de ambtenaren. Met deze verhoging zullen de salarissen van de DNA-leden en ook de leden van de rechterlijke macht mee worden verhoogd. Burgers hebben stevige kritiek geleverd op de hoge salarissen, voorzitter. Sommige van deze salarissen zijn wel 4 keer hoger dan dat van de president. Er is een traject ingezet om die scheefgroei te corrigeren, om die scheefgroei van salarissen tussen de 3 machten te corrigeren. Echter is het niet gekomen tot behandeling, nog goedkeuring, nog afkondiging. Voorzitter, ik vraag de regering dringende aandacht voor deze situatie. Als we er niet uitkomen, moet de president misschien de mogelijkheid bekijken om het salaris van de president te cappen voor een bepaalde tijd, zodat die groepen niet meegroeien met deze verhoging. Het lijkt mij een omgekeerde logica om nu die verhoging toe te kennen om daarna te gaan verlagen. Voorzitter, ik vraag van de regering ernstige aandacht voor deze situatie en ik zie uit naar een oplossing.
6: Rosalie Cotino van de NDP was dat. Ook VAP-parlementslid Amarali Gerbenden heeft aandacht gevraagd voor een dringende kwestie. Het heeft te maken met diabetespatiënten die in onzekerheid geraakt zijn vanwege een besluit van het Staatsziekenfonds.
7: Ik zou graag via u de regering willen vragen voor aandacht, omdat het gaat over kinderen. Kinderen met suikerziekte type 1. Het blijkt dat zij een vergoeding kregen vanuit SZF voor sensoren die maken dat je geen prikjes meer hoeft toe te dienen om glucose te meten of die hoog is of laag is voor de controle. Een sensor plak je en elk kindje heeft per maand 2 sensoren nodig. Een sensor kost 3150 SRD en het gaat om 70 kinderen van AZ die momenteel niet meer vergoed worden door SZF. Graag uw aandacht, regering, via uw voorzitter, voor deze kinderen. Als we niet investeren in de toekomst van Suriname, Wat gaat er dan van Suriname overblijven? Alsjeblieft uw handeling hieromtrent. Het is 70 kinderen van academisch ziekenhuis met suikerziekte type 1. 1 sensor kost 3150 SRD. Totaal komt dat op een bedrag van minder dan 500.000 SRD voor deze kinderen. Graag uw aandacht. Dank u wel, voorzitter.
6: BPS staat voor Better Prepared Suriname. Deze organisatie heeft in voorbereiding een level-up vakantiecollege voor VOS-leerlingen van 15 tot 18 jaar en wel van 14 tot en met 18 september, de Stimula en het SPI. Rita Chenawai van Better Prepared Suriname vertelt.
8: Het initiatief is in 2022 gestart en we zijn begonnen met kijken naar wat is de behoefte. Want ons idee was dat jongeren die de middelbare school bezoeken niet doorgaan naar hoger onderwijs en de universiteit, of althans onvoldoende. En als ze al doorgaan, is er een klein percentage die het afmaakt. Met als gevolg dat we weinig kader hebben. Dus wij wilden eigenlijk onderzoeken, is er een behoefte aan een stimulans om werkelijk dit te bevorderen? En dat hebben we dus gedaan en we kwamen tot de conclusie dat er behoefte was. Dat er behoefte is, dus ons programma is daarop gericht.
6: Ja, maar jullie hebben onderzocht, waar ligt het aan dat ze de motivatie niet hebben om door te gaan? Tot welke conclusie zijn jullie gekomen?
8: Er zijn een aantal dingen. Eén is veel jongeren die dus willen doorstuderen, hebben dat niet meegemaakt in hun omgeving. Vaak genoeg zijn ze eerste generatie die wil gaan studeren. En dan wordt het direct een beetje moeilijk, want hoe doe je dat? En je moet je zo voorstellen, het is niet een eenjarig iets. Als je bijvoorbeeld arts wil worden, ga je even 7 jaar moeten studeren. Wil je je bachelor doen en daarna je master, heb je minimaal 5 jaar nodig. Dus de periode is moeilijk te overzien. Daarnaast, hoe stel je je op als student? Want misschien woon je in een omgeving waarbij weinig ruimte is om echt goed te studeren. Heb je de faciliteiten? Daarnaast heb je het geld. Hoe kan je aan het geld komen? En moet je, laat je vriendenkringen toe, want we hebben gesprekken gevoerd met jongeren die bijvoorbeeld op een gegeven moment gingen studeren. En de vriendenkring van ze niet meer tof, want je hebt geen tijd meer echt om zoveel mee te doen. Dus er zijn een aantal factoren die maken dat jongeren soms de keus maken om niet verder te gaan. En soms ook gewoon kennis, want wat wil je precies studeren? Weet je wat de mogelijkheden zijn? Dus dat hebben we allemaal kunnen concluderen.
6: Maar zouden we in Suriname, ik heb iemand een keer horen zeggen dat de Surinaamse kinderen dat niet voldoende in zich hebben, of dat het niet voldoende tot uiting komt. Ik hoorde iemand een keer de opmerking maken dat in het buitenland, als je een kind zou vragen van wat wil je later gaan doen, dat het dus gelijk eruit flapt. Maar de meeste Surinaamse kinderen die kijken dan heel vreemd op, want ze hebben daar nooit over nagedacht.
8: Ik ben niet dezelfde mening toegedaan als die persoon, dat jongeren het niet weten. We zien ook nu dat veel scholen tijd stoppen in de beroependag. Ik zie ouders, jongeren sturen compleet met een verpleegsteruniform, een rechterstoga. Dus ik ben er niet van overtuigd dat jongeren niet weten wat ze willen. Ik denk dat jongeren misschien onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. En wat wij doen is dus dat wij jongeren vanaf het, zeg maar als je van het BMLO naar een, in ieder geval als je in het voortgezet onderwijstraject zit, dan hebben wij een programma waarbij we, die we hebben ontwikkeld, die we aan scholen aanbieden, waarbij ze jongeren uitleggen wat de mogelijkheden zijn. En sommige jongeren weten gewoon niet precies, bijvoorbeeld dat er een opleiding logistiek is, dat je ook naar het conservatorium kan gaan. Er zijn zat mogelijkheden, maar veel jongeren die weten het niet.
6: Oké, misschien kan je precies uitleggen hoe dat schema, het plan van jullie eruit ziet.
8: Oké, Wij gaan van 14 tot 18 september gaan we het Level Up vakantiecollege houden bij Stibula en bij SWI. We hebben voor deze twee locaties gekozen omdat ze centraal zijn en mensen kunnen er makkelijk komen, mensen kennen het. In die week gaan we dus jongeren soft skills bijbrengen. Hoe argumentatie, hoe beargumenteer je mee, hoe studeer je het beste als je naar een vooropleiding wil. Hoe kan je samen studeren, time management, hoe hou je het toch leuk. Dat zijn de soft skills die we aan jongeren doorgeven. En de laatste dag hebben we ook heel veel voorlichting. De mensen van de NOB komen langs. Total Energies geeft een presentatie. Ook de seksueel overdraagbare aandoening geven we informatie over. Dus het is een hele week met soft skills en informatie die jongeren dan, waar jongeren zich aan kunnen optrekken eigenlijk en met elkaar bezig zijn. Hè? Want dat is ook belangrijk. Als je een netwerk opbouwt, kan je ook veel makkelijker manoeuvreren.
6: Oké, we doen nu dit vraaggesprek in deze nieuwsuitzending. Hoe gaan jullie meer bekendheid geven aan dit traject, los van dit vraaggesprek?
8: We hebben een jingle laten ontwerpen door het Conservatorium van Suriname en die spelen we af. We hebben onze Facebookpagina waarop mensen kunnen zijn voor de link, waarop ze zich kunnen inschrijven. We hebben bij verschillende actualiteitenprogramma's dit uitgelegd. We hebben Stibula en SPI als partners, dus die zijn ook bezig voor ons. Daarnaast hebben we met het ministerie van Onderwijs een zeer goede band opgebouwd in de afgelopen periode. Dus via al die kanalen wordt dit initiatief verspreid. En we hopen dat jongeren daar maximaal gebruik van maken.
6: Jaarlijks terugkerend?
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Dit keer is het dus een pilot. We hebben sponsoring gehad van het Cultuurfonds. We zijn van plan om dit echt elk jaar te houden.
6: Wat zou eigenlijk het eindresultaat moeten zijn? Wat willen jullie bereikt hebben aan het eind van dit traject?
8: Wij willen aan het eind van dit traject aan het eind van deze Level of Vakantiecollege, dat jongeren gaan inzien dat doorstuderen wel bij hun past. Dat het een optie is. En dat er genoeg mogelijkheden zijn om het wel te doen. Dat is wat we willen bereiken. En door dit vaker te doen, want dit is natuurlijk één interventie. We hebben ook al een aantal interventies gedaan. Maar deze is dus eentje specifiek in de vakantie. Echt specifiek op deze doelgroep. Willen we bereiken dat jongeren zich wel bewust van zijn dat kader belangrijk is. Ze moeten doorstuderen. Het is de beste optie om vooruit te komen in het leven. Kennis maakt me. Ik wil de jongeren ook zeggen van, kijk, als je op onze Facebookpage bent, Stichting Better Prepared Suriname, en het lukt je op de een of andere manier niet, kan je altijd appen op ons appnummer 866-7612. 866-7612.
6: Rita Chirawai van Better Prepared Suriname over de opzet van een level-up vakantiecollege voor VOS-leerlingen van 15 tot 18 jaar en wel van 14 tot 18 september te Stibula en het SPI. En tot zover het nieuws. Bedankt voor uw aandacht.

Yes, Pretty Young Thing natuurlijk van Michael Jackson. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng u die midweek momentum vibes. Yes, we hebben nog een paar dagen te gaan, dan is het weekend. Maar vandaag is woensdag 2 september en ik breng u lekker in de stemming. Ik heb jullie gezegd, na het nieuws gaan we lekker los. So let's get it on!

0: sexy like...
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 2 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, ala pesi moxalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kippenworstjes, rookworst en kip erin, en als eieren, zoutvlees en of varkenstaart. Bakking met ei. En als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang osso, nang a echte sweet tissie fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: Yama?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, de sabi. Want de service geweldig. De oorsmalet met de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: samensuinig water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 2 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Ovenkip met huzarensalade en mais. En zoetzure vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Zo, u luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En natuurlijk breng ik nog steeds die midweek momentum vibes voor jullie. Het is lekker gezellig geweest, wat dansen nog steeds. Ja, ik heb niet te veel gesproken, want ik zoiets had van, hey, make this, maar dansen, make this, maar preciri. Het is midweek, we are alive and well. En ja, ik heb vernomen, correct me if I'm wrong, dat papa jarig is vandaag. Wel, papa, als je luistert, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk kan ik het niet laten om deze naar af te draaien. Nou, van harte gefeliciteerd en boogie boogie blessie, papa.
2: Ja, zo,

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

Ja, en dat ging even verkeerd. Ja, mijn vinger ging even op die knop. Maar net wat ik net zei, zo zoetjes aan gaan we richting 12 uur en kom ik aan het einde van mijn shift. Maar mijn shift is nog niet afgelopen. Dus ik ga het nog gewoon lekker gezellig verder entertainen tot 12 uur. En dan hebben we dan een herhaling van het nieuws.

Zo, u luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En jullie weten al wat ik ga zeggen, toch? Botro sweetie, mabari mutapu. Ik hoop dat ik jullie in de stemming heb gebracht deze prachtige ochtend. Ik hoop dat ik jullie die midweek momentum vibes heb kunnen geven door je radio. Dat je een beetje hebt kunnen dansen, hebt kunnen genieten. Was je een beetje sip, hoop ik dat ik je vrolijk heb kunnen maken. En ja, nogmaals, degene die wat te vieren hebben, van harte gefeliciteerd. Degene die in rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte. Degene die ziek zijn, ik hoop dat je heel gauw beter wordt en full recovered. En natuurlijk, het is midweek. Wees jullie voorzichtig in het verkeer. Onthoud, we hebben linksverkeer. De rechterbaan is om in te halen. En drink voldoende water. Mij horen jullie vrijdag weer. Dus ik groet. En dan mogen jullie een prettige dag verder hebben. En ik ga eruit met deze fijne woensdag.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.

0: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 2 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, alla pessi moxalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kippenworstjes, rookworst en kipperin en als eieren zoutvlees en of varkenstaart, bakking met ei. En als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Wil je opnieuw verief raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang osso, nanga a echte sweet tissie fofosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten.
1: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.

0: Goedendag, het is woensdag 2 september. Het nieuws op Lim FM 91.7, limfm.com. Loadshedding is geen nieuw fenomeen volgens minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. De loadshedding heeft niks te maken met verhoogde brandstofkosten, zei Abiyamofo gisteren in de Nationale Assemblée. Het gaat volgens hem om een tekort aan opwekkingscapaciteit tijdens de droge periode. Er is volgens de bewindsman $500 miljoen nodig om het tekort op te heffen.
1: Loadshedding hebben we in Suriname al een aantal jaren toegepast, is niet nieuw. Het is het tijdelijk uitschakelen van de stroomvoorziening. En dat gebeurt wanneer de vraag naar energie hoger is, groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Ik hoorde in het parlement, ik heb die discussies gevolgd, alsof het zou te maken hebben met brandstofkosten, verhoogde brandstofkosten. Het heeft niets daarmee te maken, voorzitter. Het heeft te maken voornamelijk met een tekort aan opwekkingscapaciteit die vooral tijdens de droge periode merkbaar is. En we zitten nu in de droge periode. Tijdens die droge periode neemt aan de andere kant het verbruik toe. Het energieverbruik neemt toe, sterk toe. Dat is door intensief gebruik van onder andere AC, airconditioning. Dus aan de andere kant enorme druk op de opwekkingscapaciteit. En aan de ene kant dus druk op die opwekkingscapaciteit en aan de andere kant een toenemende vraag. Wanneer we daarover praten, dus tegelijkertijd, daalt het waterniveau in het Stuwmeer door het warme, het droge weer. Hierdoor kan er minder elektriciteit worden opgewekt, hydro-elektriciteit, de Afobaka. As we speak, op dit moment, zouden we niet hoeven bij toerbeurt buurten hoeven uit te schakelen. Theoretisch kunnen we meer stroom opwekken. Maar we kijken naar wat de voorspellingen zeggen ten aanzien van de klimatologische omstandigheden. We weten van het weerfenomeen en we weten niet wat die kleine regentijd met zich zal meebrengen. Wij vinden het niet verstandig om nu meer hydro-elektriciteit op te wekken. En dan hebben we tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar, grotere problemen. Waarbij meerdere gebieden zonder stroom komen te zitten. Dat willen we niet. Lake management zeggen dat we rekening moeten houden met de weersomstandigheden en climate change. En we moeten ons niet meer laten verrassen, zoals bijvoorbeeld 4 jaar geleden, waar we in de kleine droge tijd gemiddeld veel meer regen hadden dan in de grote regentijd. Dat hebben we 4 jaar geleden gehad in Suriname. Ja, met als gevolg, we weten het allemaal, waar we niet zoveel water hadden verwacht. Ja, moest SPCS gaan spuien. Met het gevolg dat grote delen van Brokopondo onder water waren geraakt. We willen ervoor zorgen dat we genoeg, minimaal zoals is afgesproken, minimaal 110 megawatt moeten kunnen blijven trekken. En vandaar dat er niet meer hydro wordt opgewekt. Omdat je, wanneer je meer gaat opwekken, dat wil zeggen dat er ook meer water stroomt uit het Stuwmeer. Ja. Dus we doen een beroep, voorzitter, op de samenleving dat we zuinig omgaan met de beschikbare elektriciteit. Indien je de druk toeneemt indien de druk toeneemt op de beschikbare capaciteit, kunnen er natuurlijk storingen optreden. En wanneer in zo'n geval er een storing die doorgaans zou kunnen doorgaan als een kleine storing, wanneer zo'n storing optreedt, voorzitter, dan moet je grotere gebieden, ja, zitten grotere gebieden zonder stroom en duurt het relatief ook langer om die storingen te verhelpen. Ook onderhoud is belangrijk, maar om loodshedding zoveel als mogelijk te voorkomen, worden onderhoudswerkzaamheden waar mogelijk, ook uitgesteld. Wij hopen dat we in de kleine regentijd wel voldoende regen kunnen hebben. Het doel van loodshedding, nogmaals, is om te voorkomen dat het gehele elektriciteitsnet door overbelasting uitvalt.
0: Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen.

0: Weergave wordt gegeven waarom we in deze situatie zitten, tenminste cijfermatig, capaciteit. Maar er geen enkel beleid wordt gepresenteerd vanuit de regering. Wat gaan we deze komende dagen? De minister moet bijvoorbeeld voorstellen, we moeten overheid een beroep doen op de overheid, de kantoren. Maar, voorzitter, waar het om gaat... Feit is, loadshedding vindt plaats. Dus, wat gaan we doen concreet naar die samenleving toe om verbetering te brengen? Hoe gaan we communiceren met die samenleving in zo'n crisissituatie? Maar ook de oplossingen die minister aangeeft, staatsolie zal investeren, aanbesteding houden, alternatieve energie. Concreet, wanneer, wat... Wanneer zal dat plaatsvinden?
1: Wanneer ik de minister beluister, dan hoor ik dat we ongeveer een 300, 290 megawatt kunnen verwachten, lokaal voorzitter, en dat er een enorm tekort is. Dat er inderdaad investeringen in planning zijn en de minister noemt een bedrag van 500 miljoen over de komende 2-3 jaar. Mijn vraag is nu, voorzitter, kan de regering betere prioriteiten stellen, voorzitter? Die 285 miljoen die is vrijgekomen uit de schuldherschikking. Waarom heeft de regering niet een deel van dat geld gebruikt, voorzitter? Om wanneer wij zien dat er enorme tekorten zijn en zullen ontstaan, voorzitter, om alvast te beginnen met een deel van die 280 miljoen, voorzitter, om te werken aan de opwekking. Ik begrijp, voorzitter, dat Sijin straks ook misschien een 60, 70 megawatt nodig heeft, voorzitter. Met de uitbreiding van olie- en gasactiviteiten wordt zeker een 70, 80 miljard megawatt nodig hebben. Dus we leunen gauw aan tegen een tekort van 150, 200 megawatt. Wat gaan we doen? Dus ik vraag die regering, vicepresident, om prioriteiten te stellen, zodat minimaal middelen opzij worden gelegd.
2: Wat is de rol van EBS? Heeft de minister gekeken naar die jarenlange doorlichtingsrapporten die moesten zijn uitgekomen door EBS?
3: Minister, er is geen uitbreiding geweest van de energiecapaciteit. Dus u kunt nu nog vrijkomen of vrij uitkomen met een loadshedding. Maar minister, hoe lang gaat deze loadshedding nog duren? Hoe lang gaan we dit nog moeten accepteren als samenleving, dat we ongemeld zitten en de stroom valt uit? Er is geen communicatie, geen adequate communicatie. Op de website van EBS is niet te vinden wanneer, welke buurt, welke tijd aan de beurt is voor die loadshedding, minister. Communicatie kan een heleboel begrip met zich meebrengen. Als nu duidelijk is wanneer buurt A aan de beurt is, kunnen mensen voorzieningen treffen. Maar dat ook niet. Er is een sms-nummer die EBS gebruikt om ons op de hoogte te houden van de stand van onze rekening. Wanneer je ze moet betalen, krijg je op tijd een sms. Maar nu daar er een loadshedding is en wij gedupeerd worden hierdoor, is er geen communicatie. Ik krijg geen sms van EBS waar ik zo naar uitkijk. Dus graag, minister, als het gaat om energieverbruik, laten we ons energiebedrijven Suriname ook inzetten om de samenleving voor te lichten over welke apparaten de meeste energiesluiperd zijn in het huishouden. Waarop moet je letten bij het aanschaffen van een microwave? Waarop moet je letten bij het aanschaffen van een airco? Waarop moet je letten bij het aanschaffen van een boiler? Waar kan je die informatie vinden? Wat is de rol van EBS daarbij? Want uitbreiding van energiecapaciteit doen we toch niet? Dan laten we het over een andere boek gooien. Laten we kijken waar we wel onze energie in kunnen stoppen om het energieverbruik te verminderen.
4: Energieverbruik in deze periode, toename ervan, is geen nieuw verschijnsel. We praten hier over de huidige situatie. En mijn bezorgdheid is dat ik volgend jaar sta en het opnieuw ga zeggen. Dat is mijn bezorgdheid. Omdat de afgelopen jaren hierover er steeds gesproken is. Maar we zien dat er geen oplossing komt. Dus wat moet er nu gebeuren? Er moet een oplossing komen. Als het eerder niet gebeurd is, laten we naar die oplossing nu werken. Het probleem alleen aankaarten en erover blijven praten zal niet helpen. We hebben gezien, we hebben naar de beantwoording van de minister geluisterd. Maar het brengt niet grote geruststelling bij ons. Heel weinig. Maar moet ik de schuld nou alleen aan de minister?

0: geef aan de regering. Ik zou de minister via u, voorzitter, adviseren om dit op een groter een blad te zetten en desnoods bij de president te gaan en aan te geven, er is geen geld, of we willen uitbreiden, of we willen investeren, maar money no day. Gaat u daar dat geld zoeken, laat het dan krijgt u dat geld en gaat u investeren. Want we hebben thermische centrales. Ik weet ongeveer 2 of 3 thermische centrales hebben we. En we weten dat dat eigenlijk op dit moment ingezet zou moeten worden. Maar het kan niet gebeuren, omdat weer daar een vraag is van investering moet er plaatsvinden, uitbreiding moet plaatsvinden, et cetera. Maar money no day. Dus wat er moet gebeuren, minister, u moet dat geld gaan zoeken, als het moet, nou bij de president, alleen om de burger te beschermen. Dat moet gebeuren. We kunnen niet dit op een lange baan gooien, want volgend jaar gaan we allemaal hier staan en weer over dit onderwerp praten. Laten we naar oplossing zoeken. Moeten we met solar energie komen? I don't know. U bent de minister, gaat u dat doen? Laten we een oplossing voor het volk zoeken.
1: Energie is zo belangrijk voor de ontwikkeling van onze samenleving. Duurzame ontwikkeling. Als we nu niet investeren, kunnen we ook geen zekerheden voor de ontwikkeling creëren over 5 jaar en over 10 jaar. Dus het gaat niet alleen om vragen stellen, het gaat om beleid, het gaat om een plan van aanpak, het gaat om een lange termijn visie over energie. En als we dat niet hebben, als we dat niet doen, als we hier financiering niet gaan zoeken, dan gaat het ook nooit komen. Maar het gaat ook om hoe het bedrijf gemanaged wordt. Het gaat ook om verantwoording. En in de afgelopen zeker 10 jaren is er meer dan $260 miljoen geïnvesteerd qua leningen, wat ik heb kunnen vinden. Ik heb niet alles kunnen vinden. Maar er is ook geen verantwoording, want de jaarverslagen ontbreken van EBS. Dus ik denk dat daarover ook meer gezegd moet worden. Het is een integraal plan dat moet komen. En zonder dat gaan we blijven hierin hangen van vragen en antwoorden, maar zonder een lange termijn visie. Mijn tweede vraag is dus graag, zouden we een uitgebreid debat willen over de lange termijn visie en de verantwoording en heel management van het bedrijf. Tweede is, minister, hoe lang gaat die loadshedding duren en hoe is die samenleving daarop voorbereid? EBS kan niet komen van de ene dag op de andere en zeggen van 5 uur. Wat betekent dit voor bedrijven, die samenleving? Want bedrijven stappen eigenlijk de schade. Hoe gaat men om met de schade?
2: De minister wil ons duidelijk maken dat menselijk falen hier niet aan de orde is, voorzitter. Dat wat we meemaken niks te maken heeft met mismanagement, voorzitter. Maar dat moeder natuur het zwarte schaap, zoals zij in de zondebok, voorzitter. Onmak en overmak, voorzitter. Maar ik heb ook de vraag gesteld van welk jaar de laatste jaarrekening van EBS dateert. En we hebben graag dat de minister antwoord daarop geeft, voorzitter. Er is ook aan de orde geweest, klachtenbureau, welke niet en bereikbaar zou zijn, voorzitter. Maar voorzitter, we hebben ook informatie en ontvangen, niet in ons brievenbus, voorzitter, maar via een spraakbericht. Men, dat wil ik even delen. We hebben begrepen dat 3x21 megawattuur down zou zijn, voorzitter, als gevolg van groot onderhoud. We willen weten of dat op waarheid berust. Ik denk dat te maken heeft met het stoelmeer. Het zou zijn nu op 257 voet. Vergeleken met vorig jaar, ja, zou het zelf beter zijn, voorzitter. Maar de minister zegt dat de situatie erger is. Er zou geen sprake zijn van energietekort, voorzitter. Maar met mismanagement, generatoren zouden in de regentijd gereserveerd moeten worden, voorzitter. Nee, niet 2 tegelijk. We hebben begrepen, voorzitter, dat thans 2 generatoren bij EBS stil liggen en 1 bij SPCS, voorzitter. En bij Afobaka Stoelmeer kan 140 megawatt opwekken, voorzitter. En daarmee zou men energie verwerken, voorzitter. Maar dat zou niet het geval zijn in belangrijke mate. Dus graag zou ik antwoord willen hebben op al deze zaken welke met ons is gedeeld, voorzitter.
3: Het wordt tijd dat we open en eerlijk zijn tegenover de samenleving. Voorzitter, al tijdens de begrotingsbehandeling wisten we van dat EBS en SWM middelen nodig hadden. Maar niemand zei wat, voorzitter. En de minister moet ook eerlijk zijn om aan de samenleving duidelijk te zeggen van dat er geïnvesteerd moet worden in deze bedrijven. We weten van dat de overheid geen waterrekeningen betaalt, geen stroomrekening betaalt, voorzitter. Van waar gaat EBS of SWM de gelden halen om dan te investeren? Dus ik denk dat de totale regering en moet komen. De vicepresident is hier. De vicepresident weet het zelf dat er geïnvesteerd moet worden. Maken jullie die middelen vrij zodat die bedrijven kunnen investeren, zodat de samenleving genoeg stroom heeft en genoeg water. Dan hoeft er geen loodshedding te komen. Maar er wordt niet geïnvesteerd. Money not there.
4: Maar het is niet makkelijk met de situatie nu, met dat groot tekort aan energie wat we hebben. Maar in deze periode sluit ik me aan bij alle mensen die aangegeven hebben, missen we informatie, missen we richtlijnen. Hoe ga je slim om met stroom, zuinig uit met stroom? En wat zijn de alternatieven? En de andere voorlichtingsactiviteiten die we hebben. Maar daarnaast ook tegelijk gauw te beginnen, dat konden we alle week, een paar maanden eerder doen, met toch wat alternatieven. Zaken zoals zonnepanelen en noem maar op, te stimuleren. Er moet een beleid komen dat mensen gestimuleerd worden. Ja? Belastingvrij, financiering en dat soort zaken. Maar ook technische begeleiding. Ja, toch? Dat soort zaken in een samenhangend pakket. En dan kunnen wij veel meer, het gaat niet afdoende zijn, maar stap voor stap komen we erbij. Ik ben niet de mening toegedaan dat we veel geld, ik ben zeker de mening toegedaan dat er heel veel geïnvesteerd moet worden. Maar veel geld pompen in efficiëntie, daar ben ik een absolute tegenstander. Ik ben geen voorstander om geld te pompen in allerlei inefficiënte dingen. En vooral niet in een situatie waarbij er in een noodsituatie wij afzien van normale procedures voor aanschaf, voor een openbare aanbesteding en dat soort zaken. Ik denk dat mijn tijd om is. Ik laat het hierbij, want ik heb heel veel hierover te zeggen. Ik denk dat mijn boodschap helder is.
5: We moeten nu investeren. Dat weten we. Al een paar jaren, je bouwt een energiecentrale niet bij de mond. En ik hoor leden hier bepaalde uitspraken doen. Die namen ook deel aan de regeringstop. Overlegsmomenten tijdens de vorige regering, waar ook deze kwestie, want we praten niet nu, voorzitter, over investeren in de uitbreiding van die capaciteit. Maar het komt er niet. Het komt er niet. Ja, we hebben die investering nodig. Ik heb tijdens mijn beantwoording aangegeven waarmee we nu bezig zijn. Staatsolie is bezig, EBS is bezig. Belangrijk is, ik weet wat die capaciteit is die op dit moment wordt opgewekt. En het kan niet anders. We moeten het daarmee doen. En lid Gadin zegt, ja, zorgpunten hebben we niet weggenomen. Ik ben hier gekomen om de situatie te presenteren zoals het is, voorzitter. Zo, ja, elke begrotingsbehandeling hebben we erover gesproken, toch? We weten wat die beschikbare capaciteit is. En de vraag is, hoe gaan wij als samenleving binnen dat EPAR-gebied ervoor zorgen dat we het doen met die beschikbare hoeveelheid? Die hoeveelheid kan op dit moment, voorzitter, wiens saoud doet op een moment die zie. We kunnen het niet vergroten. Ja, we kunnen het niet vergroten. Dus we blijven die oproep doen. Ook tijdens die vorige regering hebben we het zo aangepakt. Het heeft gewerkt. Ja, mensen hebben ingezien van we moeten bezuinigen. We hebben ambtenaren ook eerder naar huis gestuurd. Ik heb gesproken over die enorme druk in die 5 kilometer straal van die centrale van EBS. Ja, het heeft toen gewerkt. En dat overwegen we ook. Ik heb niet concreet aangegeven al die plannen om het probleem op te lossen. Maar we zijn ermee bezig. Concreet heeft Le Julemsien gevraagd van wat is het tekort op dit moment, as we speak. Ik heb aangegeven dat de productie ligt rond 254 en dat de vraag is 280 megawatt op dit moment. Dus daar ligt het tekort op dit moment. Maar je zou als energiebedrijf zou je juist een overschot moeten hebben altijd. Ja, je mag dik kilo. Je zou juist een overschot moeten hebben om eventuele onvoorziene omstandigheden bij onvoorziene omstandigheden te kunnen inspelen.
6: Bij de vergadering van de Nationale Assemblée gisteren, u luisterde naar de NH-minister David Abiyamofo en daarvoor enkele DNA-leden bij de bespreking over het verschijnsel waar de meeste Surinamers op dit moment mee te kampen krijgen, namelijk loadshedding. Zolang er sprake is van een tekort, zal de EBS ertoe over moeten gaan om buurten tijdelijk uit te schakelen. U luistert nog steeds naar het nieuws op Lim FM, woensdag 2 september. We blijven nog even bij de Nationale Assemblée. De salarissen van de rechterlijke, de wetgevende en de uitvoerende machten zullen meeliften in de door de regering aangekondigde 15% loonsverhoging voor ambtenaren. Dit gaf de waarnemend fractieleider van de NDP, Rosalie Cotino, gisteren aan tijdens openbare vergadering van de Nationale Assemblée.
7: Voorzitter, de regering is voornemens om per 1 september verhoging toe te kennen aan de ambtenaren. Met deze verhoging zullen de salarissen van de DNA-leden en ook de leden van de rechterlijke macht mee worden verhoogd. Burgers hebben stevige kritiek geleverd op de hoge salarissen, voorzitter. Sommige van deze salarissen zijn wel 4 keer hoger dan dat van de president. Er is een traject ingezet om die scheefgroei te corrigeren, om die scheefgroei van salarissen tussen de 3 machten te corrigeren. Echter is het niet gekomen tot behandeling, nog goedkeuring, nog afkondiging. Voorzitter, ik vraag de regering dringende aandacht voor deze situatie. Als we er niet uitkomen, moet de president misschien de mogelijkheid bekijken om het salaris van de president te cappen voor een bepaalde tijd, zodat die groepen niet meegroeien met deze verhoging. Het lijkt mij een omgekeerde logica om nu die verhoging toe te kennen om daarna te gaan verlagen. Voorzitter, ik vraag van de regering ernstige aandacht voor deze situatie en ik zie uit naar een oplossing.
6: Rosalie Cotino van de NDP was dat. Ook VAP-parlementslid Amarali Gerbenden heeft aandacht gevraagd voor een dringende kwestie. Het heeft te maken met diabetespatiënten die in onzekerheid geraakt zijn vanwege een besluit van het Staatsziekenfonds.
8: Ik zou graag via u de regering willen vragen voor aandacht, omdat het gaat over kinderen. Kinderen met suikerziekte type 1. Het blijkt dat zij een vergoeding kregen vanuit SZF voor sensoren die maken dat je geen prikjes meer hoeft toe te dienen om glucose te meten of die hoog is of laag is voor de controle. Een sensorplakje en elk kindje heeft per maand 2 sensoren nodig. Een sensor kost 3150 SRD en het gaat om 70 kinderen van AZ die momenteel niet meer vergoed worden door SZF. Graag uw aandacht, regering, via uw voorzitter, voor deze kinderen. Als we niet investeren in de toekomst van Suriname, wat gaat er dan van Suriname overblijven? Alsjeblieft uw handeling hieromtrent. Het is 70 kinderen van Academisch Ziekenhuis met suikerziekte type 1. 1 sensor kost 3150 SRD. Totaal komt dat op een bedrag van minder dan 500.000 SRD voor deze kinderen. Graag uw aandacht. Dank u wel, voorzitter.
6: BPS staat voor Better Prepared Suriname. Deze organisatie heeft in voorbereiding een level-up vakantiecollege voor VOS-leerlingen van 15 tot 18 jaar en wel van 14 tot en met 18 september, de Stibula en het SPI. Rita Chenawai van Better Prepared Suriname vertelt.
9: Het initiatief is in 2022 gestart. En we zijn begonnen met kijken naar wat is de behoefte. Want ons idee was dat jongeren die de middelbare school bezoeken niet doorgaan naar hoger onderwijs en de universiteit. Of althans onvoldoende. En als ze al doorgaan, is er een klein percentage die het afmaakt. Met als gevolg dat we weinig kader hebben. Dus wij wilden eigenlijk onderzoeken, is er een behoefte aan een stimulans om werkelijk dit te bevorderen? En dat hebben we dus gedaan en we kwamen tot de conclusie dat er behoefte was dat er behoefte is. Dus ons programma is daarop gericht.
6: Ja, maar jullie hebben onderzocht. Waar ligt het aan dat ze de motivatie niet hebben om door te gaan? Tot welke conclusie zijn jullie gekomen?
9: Er zijn een aantal dingen. Eén is veel jongeren die dus willen doorstuderen, hebben dat niet meegemaakt in hun omgeving. Vaak genoeg zijn ze eerste generatie die wil gaan studeren. En dan wordt het direct een beetje moeilijk, want hoe doe je dat? En je moet je zo voorstellen, het is niet een eenjarig iets. Als je bijvoorbeeld arts wil worden, ga je even 7 jaar moeten studeren. Wil je je bachelor doen en daarna je master, heb je minimaal 5 jaar nodig. Dus de periode is moeilijk te overzien. Daarnaast, hoe stel je je op als student? Want misschien woon je in een omgeving waarbij weinig ruimte is om echt goed te studeren. Heb je de faciliteiten? Daarnaast heb je het geld. Hoe kan je aan het geld komen? En weet je, laat je vriendenkring het ook toe. Want we hebben gesprekken gevoerd met jongeren die bijvoorbeeld op een gegeven moment gingen studeren. En de vriendenkring vond ze niet meer tof, want je hebt geen tijd meer echt om zoveel mee te doen. Dus er zijn een aantal factoren die maken dat jongeren soms de keus maken om niet verder te gaan. En soms ook gewoon kennis, want wat wil je precies studeren? Weet je wat de mogelijkheden zijn? Dus dat hebben we allemaal kunnen concluderen.
6: Maar zullen we in Suriname, ik heb iemand een keer horen zeggen dat de Surinaamse kinderen dat niet voldoende in zich hebben, of dat het niet voldoende tot uiting komt. Ik hoorde iemand een keer de opmerking maken dat in het buitenland, als je een kind zou vragen van wat wil je later gaan doen, dat het dus gelijk eruit flapt. Maar de meeste Surinaamse kinderen die kijken dan heel vreemd op, want ze hebben daar nooit over nagedacht.
9: Ik ben niet dezelfde mening toegedaan als die persoon, dat jongeren het niet weten. Ik zie ook nu, we zien ook nu dat veel scholen tijd stoppen in de beroependag. Ik zie ouders, jongeren sturen compleet met een verpleegsteruniform, een rechterstoga. Dus ik ben er niet van overtuigd dat jongeren niet weten wat ze willen. Ik denk dat jongeren misschien onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. En wat wij doen is dus dat wij jongeren vanaf het, zeg maar als je van het bemulo naar een, in ieder geval als je in het voortgezet onderwijstraject zit, dan hebben wij een programma waarbij we, die we hebben ontwikkeld, die we aan scholen aanbieden, waarbij ze jongeren uitleggen wat de mogelijkheden zijn. En sommige jongeren weten gewoon niet precies, bijvoorbeeld dat er een opleiding logistiek is, dat je ook naar het conservatorium kan gaan. Er zijn zat mogelijkheden, maar veel jongeren die weten het niet.
6: Oké, misschien kan je precies uitleggen hoe dat schema, het plan van jullie eruit ziet.
9: Oké, wij gaan van 14 tot 18 september gaan we het Level Up vakantiecollege houden. Bij Stibula en bij SWI. We hebben voor deze twee locaties gekozen omdat ze centraal zijn en mensen kunnen er makkelijk komen, mensen kennen het. In die week gaan we dus jongeren soft skills bijbrengen. Hoe argumentatie, hoe beargumenteer je mee, hoe studeer je het beste als je naar een vooropleiding wil. Hoe kan je samen studeren? Time management. Hoe hou je het toch leuk? Dat zijn de soft skills die we aan jongeren doorgeven. En de laatste dag hebben we ook heel veel voorlichting. De mensen van de NOB komen langs. Total Energies geeft een presentatie. Ook seksueel overdraagbare aandoening geven we informatie over. Dus het is een hele week met soft skills en informatie die jongeren dan, waar jongeren zich aan kunnen optrekken eigenlijk en met elkaar bezig zijn. Hè? Want dat is ook belangrijk. Als je een netwerk opbouwt, kan je ook veel makkelijker manoeuvreren.
6: Oké, we doen nu dit vraaggesprek in deze nieuwsuitzending. Hoe gaan jullie meer bekendheid geven aan dit traject, los van dit vraaggesprek?
9: We hebben een jingle laten ontwerpen door het conservatorium van Suriname en die spelen we af. We hebben onze Facebookpagina waarop mensen kunnen zijn voor de link, waarop ze zich kunnen inschrijven. We hebben bij verschillende actualiteiten programma's dit uitgelegd. We hebben Stibula en SPI als partners, dus die zijn ook bezig voor ons. Daarnaast hebben we met het ministerie van Onderwijs een zeer goede band opgebouwd in de afgelopen periode. Dus via al die kanalen wordt dit initiatief verspreid. En we hopen dat jongeren daar maximaal gebruik van maken.
6: Jaarlijks terugkerend?
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Dit keer is het dus een pilot. We hebben sponsoring gehad van het cultuurfonds. We zijn van plan om dit echt elk jaar te houden.
6: Wat zou eigenlijk het eindresultaat moeten zijn? Wat willen jullie bereikt hebben aan het eind van dit traject?
9: Wij willen aan het eind van dit traject bereiken, dus aan het eind van deze Level of Vakantie College, dat jongeren gaan inzien dat doorstuderen wel bij hun past. Dat het een optie is. En dat er genoeg mogelijkheden zijn om het wel te doen. Dat is wat we willen bereiken. En door dit vaker te doen, want dit is natuurlijk één interventie. We hebben ook al een aantal interventies gedaan. Maar deze is dus eentje specifiek in de vakantie. Echt specifiek op deze doelgroep. Willen we bereiken dat jongeren zich wel bewust van zijn dat kader belangrijk is. Ze moeten doorstuderen. Het is de beste optie om vooruit te komen in het leven. Kennis maakt me. Ik wil de jongeren ook zeggen van, kijk, als je op onze Facebookpage bent, Stichting Better Prepared Suriname, en het lukt je op de een of andere manier niet, kan je altijd appen op ons appnummer 866-7612. 866-7612.
6: Rita Chirawai van Better Prepared Suriname over de opzet van een level-up vakantiecollege voor VOS-leerlingen van 15 tot 18 jaar en wel van 14 tot 18 september te Stibula en het SPI. En tot zover het nieuws. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: nigga.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 2 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, ala pessi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kippenworstjes, rookworst en kip erin, en als eieren, zoutvlees en of varkenstaart, bakking met ei. En als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Wil je opnieuw verief raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang osso nang a echte sweet tissi fofosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limbo.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 2 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Ovenkip met huzarensalade en mais. En zoetzure vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: odo takso.
1: Arkis malon tu, danti de da un kondoro baka, nanga nabaskopu of the well na odo funade. En abaskopu of tide, dat takso. Sani, moro kes kesi. Ay grabo maka. En dat wil zeggen, mijn mensen, er zijn sierpaarden en werkpaarden. Oftewel, anderen de vuile was laten doen. Of ook anderen voor het karretje spannen. Sani, moro keskesi, agrabu maka.

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
0: Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig. Omwikama. Oh, in omwikama. Waar omwikama? Ruwakadabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Ongo snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Mama San, goede eerlijk. If I bid de abbewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
4: Hoi mama.
5: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
4: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
5: Wrong. Je zin was €100, Jim.
4: Mama, ik zei €50.
5: Maar dan van je zin naar €100 daar.
4: Ik zei €50, mama. 50.
5: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zin, Jim, naar €100.
4: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
5: Maar hier en nog. Die zin heeft via Western Union die aan Pengelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smijt is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
4: Ja, maar ik weet,

0: samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structuuroplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
2: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 3 september 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Geheel Wonoregioweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
3: BT. Atakidis na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

is September. Dag alas maodi. Op deze... ook deze warme dag. Waaraan die...

Mensen die naar Bakan Natori luisteren. Allereerst aan dit op 91.7. De mensen die zitten achter hun PC. LimFMC.com. En zeker ook de mensen die, de kijkers op de Limpage. Voor de Fotang.

alle mensen die jarig zijn vandaag wil ik feliciteren. Have a very nice day. Wij wensen aan alle zieke mensen een van harte beterschap toe. En de wansa abi. Sorry, sorry, sorry, sorry. Tegen die mensen zeggen we gecondoleerd.

Dis my song. Ek volg alle media. Dis maar dat sa sabi tak skou toe jou aan verklaring. En aan verklaring die sê van my roko tegenwoordig, de man ek die interview af aan media is A of B. Zeker niet in het geval Leisner. Misschien is dat ook goed hoor. De mij geeft een statement. De mij spreekt in. Dat de mensen in die allemaal. Dus. We moeten kijken op een bakken naar die andere news sites. Sorry, stations hebben het misschien al gebracht. Als ze eerder nieuws uitzendingen hebben. Isabi. Wij doen dat nu omdat ik niet vond dat het echt breaking news was. Omdat dat nog valk nieuws aan die etakkie in een verklaring. Maar goed, als de politie het zegt. Je weet, er is een beroep gedaan op de organisatie in Tata. En Desma Doroja, dames en heren van die organisatie. De man kon een 10 dagen. En de Dagodisi, dames en heren, ze zijn speciaal afgericht, zeggen we met een mooi woord. De Dagodisi, dames en heren, ik farapatai gunu traditaki. No onderschat asmeri. Isabi akrakti fu asmeri fu an dagu. En deze honden, dames en heren, zullen worden ingezet. Misschien horen we straks in welk gebied en waar. En de dagu is meer dusdanig dat hij van dit is geen berawan presie of van zijn de pchins of vreemd dat hij moet met die sabi. Je hebt honden, dames en heren, die dus afgericht zijn op droga. De man had de maier mind poison na droga dus. De man go af te pas meri dat hij. In dit geval, dames en heren, zijn deze honden anders afgericht. We laten nu meneer Elskamp horen, maar dat naar spokesman voor Skoutu. Ik kan je zeggen, hij heeft het de laatste tijd niet makkelijk hoor, want zijn media niet bombelen. Isabi, en dat boe ernstig media bombelen, man. Soms krijg ik zelfs medelijden met de man. Ik begrijp dat hij voordat hij begint te praten, moet hij. Hij moet geen toestemming vragen, maar hij moet wel de juiste informatie zien te vergaren. Isabi, maar moest belde, maar ze hebben onderzoek. Kapitale delicten, de marasmus mataya, maar I shoot. Isabi, maar als dat niet gebeurt, dan gaat hij schietscheef worden. Want inderdaad, soms zijn wij van de media niet altijd zo geduldig. Dus ik kan je wel vertellen dat van tijd tot tijd hij gebombeld wordt door media mensen. Maar dat is nothing personal, dat Naroko is ook ba. Hij doet zijn werk aan de ene kant en de media aan de andere kant. En mij doet de Roko om de gemeenschap te informeren. En jongen, Akesisi is een vrije. Alukuna een acte, ik heb begrepen. Amma van den Heuvel kon. If Peter R. de Vries bedalde, ik had er maar dat boek kon. Om te onderzoeken en te helpen en vragen te stellen en zo. Dit wordt een hele film, blijkbaar. Maar het is begrijpelijk. De middelen zijn vrijgemaakt, de contacten zijn gelegd. En men wil weten, dames en heren, waar is Leisner? We willen hem vinden. De Mafredusa onder andere Taki en ook natuurlijk de familie. En dat is begrijpelijk. De Minanga Yubod was hem zani. Om alles eraan te doen om wat duidelijkheid. De vraag is, leeft de man nog? Even een man daar aan president, man Tayama, de man Tayrepa, man de man Isabi. Of de man Chira man en de man Bera man of de man Broma man of Saremadu. Dat weten we niet. Allerlei speculaties hoor je. Maar natuurlijk moet je afgaan op de juiste berichten. Dan zullen je lontak walo sani en dan ga je mensen nababbelen. Want je weet vaak kon een bepaalde man, telema bijin jatori, je zweertaki, de man bedrape. Telema bijin jatori, je zweertaki, de man si, van de mij ontvoeren man. De mij gie detail ala sani, 1 stand 0,0.

0: Dus niet altijd afgaan op allerlei wilde verhalen van mensen. Tot op dit moment weten we niks. Ja, de honden zijn ingezet. Het gaat om 10 dagu. En dan gewoon, dames en heren, dagu. Dagu samina nga yu aba oso. Isabi, de dagu di sina. De dagu train. En laten we luisteren naar de politie. Dat laten wij u horen aan het begin van... deze baganatori voor het geval Inoyerete. Dit is wat meneer Elskamp, de politie-inspecteur, aan ons, aan de gemeenschap heeft doorgegeven.
1: Ik wil u een update geven met betrekking tot de vermissingszaak van de heer Rodney Leisner. U weet dat de afdeling kapitale delicten van het Korps Politie Suriname momenteel onderzoek doet naar de vermissing van Rodney Leisner. Hij is vanaf zondag 16 augustus 2026 als vermist opgegeven bij de politie. En u weet uit het onderzoek is gebleken dat hij op zaterdag 15 augustus 2026 van huis is vertrokken en sindsdien spoorloos is verdwenen. In het kader van het onderzoek heeft de familie van de vermiste persoon contact opgenomen met de afdeling kapitale delicten met het verzoek om reddingshonden in te zetten bij de zoektocht. Naarmate het onderzoek vorderde, is het voertuig van de vermiste persoon aangetroffen. De informatie is u bekend, terwijl de vermiste persoon zelf nog niet is gevonden. Wat ik je kan vertellen, de politie beschikt momenteel niet over de specifieke deskundigheid en capaciteit om reddingshonden, die in de volksmond ook wel speurhonden worden genoemd, in te zetten. Er heeft daarom overleg plaatsgevonden met het Openbaar Ministerie. En nadat een schriftelijk verzoek van de familie was ontvangen, heeft het Openbaar Ministerie eveneens schriftelijk toestemming verleend om invulling te geven aan dit verzoek. Aan deze toestemming van het Openbaar Ministerie zijn uiteraard voorwaarden verbonden. Zo mag de inzet van de reddingshonden het strafrechtelijk onderzoek op geen enkele wijze verstoren. Daarnaast zal de inzet van de reddingshonden plaatsvinden onder leiding van de Surinaamse politie en uiteraard onder supervisie van het Openbaar Ministerie. U begreep dat er vooraf een aantal formaliteiten in orde moest worden gebracht. Onder meer in het kader van de wettelijke verplichtingen en ook de veiligheid. Het gaat in dit geval immers om honden die vanuit Nederland naar Suriname moesten komen. En daarbij waren verschillende instanties betrokken, waaronder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het directoraat Veeteelt, even kijken, de douane, de militaire politie, de luchthavenbeveiliging en het luchthavenbeheer, enzovoort, enzovoort. Al deze instanties hebben binnen zeer korte tijdsbestek hun medewerking verleend. En als gevolg hiervan zijn op maandag 31 augustus 2026 in totaal 15 medewerkers en 10 reddingshonden vanuit Nederland naar Suriname gekomen. Zij zijn opgevangen en vervolgens onder politiebegeleiding naar hun verblijfplaats gebracht. Ik denk dat dit goed is als ik dit even voor de verduidelijkheid meedeel. Ik wil benadrukken dat het gaat om een stichting die vrijwilligerswerk verricht tegen een vergoeding. De familie van de vermiste persoon heeft contact opgenomen met deze stichting en met het onderzoek, met het verzoek ondersteuning te bieden bij de zoektocht. Op maandag 1 september, dat is gisteren, heeft reeds overleg plaatsgevonden met het hoofd van de afdeling BZC, Bestrijding Zware Criminaliteit, dat is commissaris Hunter. En tijdens dit overleg is gesproken over de aanpak en de wijze waarop de reddingshonden zullen worden ingezet. Ook zijn de instructies en uiteraard ook de voorwaarden van het Openbaar Ministerie aan de stichting meegedeeld. En bij dit overleg waren tevens vertegenwoordigers aanwezig van de afdeling kapitale delicten, die de zaak in onderzoek heeft, de drone unit van het Korps Politie Suriname en ook de afdeling forensische opsporing. Ik kan u meedelen dat vrijwel alles zo'n beetje in place is, of beter gezegd in gereedheid is gebracht, om op verschillende locaties de zoekwerkzaamheden met de reddingshonden uit te voeren. Tot slot wil ik een dringend beroep doen op de samenleving om de politie en de medewerkers die betrokken zijn bij de zoekwerkzaamheden de ruimte te geven om hun werk te doen. Ik verzoek ieder om dan ook niet naar desbetreffende locaties te gaan waar de politie en de medewerkers daar met de reddingshonden bezig zijn of zullen zijn. Uw aanwezigheid kan het onderzoek en ook de andere werkzaamheden van de reddingshonden namelijk verstoren. We vragen daarom uw begrip en medewerking, zodat de zoekwerkzaamheden zo zorgvuldig en ook effectief mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
0: Dat was de politiewoordvoerder Michael Elskamp. En het is daar afwachten geblazen, dames en heren. En kijken wat het resultaat is als de delegatie onverrichterzaken zal terugkeren. Ik weet niet als ik niet goed geluisterd heb, hoor, maar ik vraag me af hoe lang blijven de mensen hier. Want TB-onderzoek, als je de beest hebt ingezet, moet je wel een punt bereiken wanneer je dus zegt van oké, en nu houdt het op. Blijf men zoeken totdat de mafini was dat niet. Of hebben ze een bepaalde tijd aangekoppeld? Dat is wel het probleem als je die vraag niet kan stellen. Maar ja, misschien is het gezegd. Ik was toch heel even aan de telefoon met een andere item. Maar goed, alle pogingen om de zaak op te lossen moeten we toejuichen. En ik lees ook en die discussie over... Dat zijn speciale honden, Migado. Dus if we not this so far ete, moeten we het daarmee doen. We zijn nog niet zo ver. En dat dag is een aba ozo. Sa en jama bonyo te man tu koko a bonyo lewe bonke. En dat goed is nee jama bonyo. Is abie de man is in a speciaal zand de man jang. Dus Salama loop me krap voor la sali o mi galo. Er zijn speciaal getrainde beesten. En die manga joh, koko, de alaship, mopo van bonje, dat wij trouwen. Dat wij ja dagu. Maar de dagu is nog dan aan. Maar we moeten wel careful zijn, want volgens mij zijn het drie mensen die vermist worden. No? En akondre, ik kom voor jou. Laatst zei nog iemand. Ik kan je vertellen dat. Over een paar jaar Akondre die CEO is wat internationaal Akondre met de dingen die zullen gebeuren. En je merkt het al, spraakmakende zaken met mensen die vermist worden en zo. Dus we moeten ons daarop voorbereiden en de politie moet dan natuurlijk ook goed uitgerust zijn. Er moeten genoeg plannen klaar liggen om de zaak te counteren wanneer de criminaliteit, dames en heren, zal gaan toenemen. Zeker ook met oil en gas en al de mensen die hier gaan komen. Want de maas ook kon je naar Kondre, dames en heren, zijn niet alleen maar zuivere mensen. En de geweldige open grenzen die we hebben. Dus we moeten op alles voorbereid zijn, toch? En de politie moest aprokosani, moest ap instrument, moest de goed prepared om in te komen, waar nodig. Maar wij moeten natuurlijk ook als terrein efficiëntie om zien langer naar bakken. Moet je alvast beginnen te kijken in je achteruitkijkspiegel. Isabi dat zawagi is er een mi bakken zo langer. If je rijdt bijvoorbeeld Gemeenelandsweg en Gemeenelandsweg langer. En ik kon gewoon Gemeenelandsweg vanaf a Christmas week die erop in aan. Van het Hogerhuisstraat, Zwartenhovenbrugstraat. En je rijdt Deidora Oekufu, Rust en Vrede Kerk. Dat kan, dat kan zijn, wagi de nee bakai de eten. Maar je Abra Oekufu, Rust en Vrede Kerk. Je rijdt Oeru, Binut gebouw. Je rijdt Bronsplein de door a verkeerslicht ja pompstation de tegenover jouw naskip. En wat iedereen bereid dat kan, als je trekt op je reep ze voorbij en aanbouw zijn de politiebureau. En je gaat voorbij de brandweer, je gaat voorbij Apenti, Idora Oko voor Nax Thompsonstraat. En wat iedereen bereid is, ik denk, ik ben go links, ik ga links richting Ishamanji toe. Ik dacht, oké, okay, dan stop je hard lang lang op zijn kazerne, Ishama hard op zijn kazerne toe. Daar heb je nog geen enkel bewijs dat er iets aan de hand is. Heb je op zijn kazerne, Fos. Je doet ook voor Senaida, van president Senaida naar Zenobia. Je stopt erop, je amant in een bakken. Het kan, kan je toevallig jang aan mij gaan zijn richting. Van je op het op groen, je rijdt lange, lange. Dames en heren, je doet ook trauku voor een plein, kun hoofdplein. Je rijdt zo lange, lange. Je rijdt zo alsof Michael Deira. Je rijdt zo van jou en Grin en Tulp. Amandai baga. Je rijdt zo grote boom. Asem auto daai baga. Je doet een keer voor haar gym, maar je dacht een rijdt door. Amandai baga. Amandai baga. Te ik ga je naar Bog voor Lina Wim. Amandai baga. Nomo. Dan moet je alvast, ik ben hier kras, ik ben hier dat ik mama, die zie. Maar kan daarmee gaan zijn principeel, want er zijn zo weinig verbindingsmogelijkheden. Heb je psa ook, Lala Roek weg, no? En dan maar nee, baga, dat zou ik u adviseren, toch gewoon politiebouw, gewoon politiebureau die een paar meters verderop. Rij stop, drap, één ding moet je niet doen, rij niet naar je huis. In de meeste gevallen, wat doe ik, if Michel mij rijdt om zich langer dan baga, mij ga gewoon zien, lukken ze aan mij doen. Ik zou even op zaden rijden, ik zou gewoon even. Maar soms zijn het gewoon toevallig hoor, wat man zou rijden, of een man die naar telefoon wat niet mag. Maar misschien gaat de man dezelfde kant opleggen bij jouw ego. Belangrijk is, if je verdacht, je moet altijd opletten. En niet alleen maar mannen in auto's hoor, een man, twee mannen op een motorfiets kunnen ook behoorlijk wat uithalen. Twee mannen op een motorfiets, dames en heren, kunnen jou uitschakelen binnen de kortste keren. Dus je moet altijd in daai. En iemand zegt, Lina, we met zo gezellig. Is zo gezellig. Ja, ik weet het, maar dit net niet moest gaan. Dus iemand zei, ik heb twee camera's in mijn auto. Die heb ik aangesloten aan een telefoon die ik ergens goed verborgen heb. Altijd goed uitkijken. En je kan het misschien niet altijd voorkomen, maar terrein je auto vooral terrein, wagi sorgutaki, wa manuka opa wagi fudorosi. Ja toch? Manuka opa wagi fudorosi. En als je weggaat met mensen, ook al zijn het je vrienden, ik doe dat zeker hoor. Laat altijd weten. Bepaalde manier, WhatsApp, je afroon af sappego. Maar dat is maar zij doen ook niet. Of iemand zijn af sappego. Maar het is altijd goed om tenminste één persoon te laten weten van hé, Mirangariano, ik drink wasan in de Kokobana, Uroko Sotranga, en weet dat ik daar ben met Riano of uit Ouro Mati. Dat weet iemand het tenminste toch van je hoeft geen hele beschrijving te gaan geven. Ik heb een gimpie aan en ik heb bla bla bla bla. Maar laat het wel even duidelijk zijn. En zo, vooral als je in een bepaalde situatie waarbij je ergens weet dat smanolosti of wat dan ook. Wees altijd voorzichtig, dames en heren. Altijd. Maar ja, we zien wel. Aan de andere kant zei Randy vandaag van, maar het kan ook zo zijn dat hij eerst allemaal zal mij zoeken. Dat kan toch ook. Eerst allemaal zal hij mij schakel uit. Eerst allemaal zal hij mij geisel. Gelukkig min of eerst nog allemaal daarna. DC Müller. Isabi, daar had je Müller. Hoe ik dat maar die zien, Muller, ja. Maar goed, maar dan moet je echt wel pech hebben. If you just want to say that, want soms worden ook onschuldige mensen. Wat jaar hebben ze een onschuldige jongen ook vermoord, weet je nog? Dat was zo pijnlijk daar ergens op Binnie's Park. Pijnlijke dingen, dames en heren. Ik heb studiogasten. Maar eerst gaan we kort dit met u delen. Atori voor 15%. Want de land die maakt is 15%. Coutinho heeft in de Nationale Assemblée gisteren gezegd. Om horasa in de gaten. Want is dat vast aan de rok ook bij FIG-ambtenaren 15%. Is het niet los te koppelen van rechters en president en ministers en directeuren. Dus de same. Ik mag shit zetten, nou nee, maar ik niet zeggen die mensen gaan boos worden. The same big thing is starting all over again. Wij hebben ons zo zitten ergeren aan de Vekarasani, aan de hoge bedragen. Dus al die mensen, dames en heren, al die mensen die al zoveel krijgen, met die 15% is de kans zo dat ze nog meer krijgen. En ik dacht dat het genoeg was, Sariki Sikba. Ik dacht ook dat het te veel was, Sariki Sikba. Dus if de mamus kies moro. En kijk, de mensen die problemen hebben daarmee, die moeten gewoon doen wat ze moeten doen. We hebben niks aan gebabbel. Doe wat je moet doen. Coutinho heeft aandacht gevraagd, Rosselli Coutinho. Volgens mij is die naam verkeerd geschreven ook hoor, maar dat zullen jullie even checken. Dubbele S, ik denk dat het 1 S moet zijn, maar als jullie het even kunnen checken. Dubbele S, dubbele L. Milo denk ik, ja, maar goed. Je zal het wel gecheckt hebben. Rosselli, dames en heren. Die zegt, nee, iemand zegt gelijk aan gasbom op een prijs, belachelijk. Zo gaat het aan toe. Maar Rosselli heeft gewaarschuwd en gevraagd van Mek de Maluka Sanisa Ipsa. Want dat ding kan een soort van effect hebben. En we hoeven volgens haar al de mensen van de drie machten. De rechterlijke macht en de uitvoerende macht. We hoeven al die mensen niet opnieuw weer dat bedrag te geven. Maar ik heb Rosselli niet op de stik. Kan gebeuren, ik heb Rosselli niet op die stik. Gewoon heb ik die vrouw niet meegenomen op mijn stik. Maar het is wel actueel, dus dat gaan die jongens snel voor me zetten. Rosselli Coutinho. Dames en heren. En daarna heeft mevrouw Del Castillo ook iets daarover gezegd. Zij is de voorzitter van DA91. En terwijl mijn wakta stik wil ik u nog een keer zeggen. Wees voorzichtig in deze dagen. Let op met wie je optrekt. En dan ik mati kontai dat je ook een drink was sani. We go mene gong of boom fara presi. Isabi. Waarbij je dus niet eens weet. Isabi, wat de verdere agenda is. Mensen worden ontvoerd en vermoord. En hun organen worden verkocht. Mijn god, wat een liguber bericht. Wist je dat? Ik wil het niet eens weten. Dat die dingen gebeuren. Het lijkt wel een horrorfilm. Ja, zijn we zo. Is het zo verrieuwd? Ik wil het niet geloven. Er is een brand momenteel, Limbo. Oude begraafplaats tegenover Kosi. Oranje tuin. Oh ja? Er is een brand. Oranje tuin. Zegt iemand hier. Dat is aan de Gravenstraat. Of Limbo, daar wil je een gezellige wandeling maken met de grapjas. Ik zou netjes naar een politiepost rijden. Daar houdt het gelijk op toch. Dat is een mogelijkheid. Zegt ze dat de honden zijn zoals de honden op Schiphol. Die aaien komen ruiken, zegt Carmelita. Limbo, heb je toch speurhonden? Er zijn zoveel mensen met gewelddadige titels om de korpsen tegenwoordig, of in de korpsen tegenwoordig. Toch zijn ze bang voor een interview. Allemaal titel geel, waardeloos, moosk, familie. Ja. Nou, ik begrijp die zin niet, maar goed. Ik zou Coutinho laten horen. En dat gaat zo. Daar is ze. En laten we hopen dat het nu wel gelukt is. Ja, heel kort hoor, niet eens 2 minuten.
2: Voorzitter, de regering is voornemens om per 1 september verhoging toe te kennen aan de ambtenaren. Met deze verhoging zullen de salarissen van de DNA-leden en ook de leden van de rechterlijke macht mee worden verhoogd. Burgers hebben stevige kritiek geleverd op de hoge salarissen, voorzitter. Sommige van deze salarissen zijn wel 4 keer hoger dan dat van de president. Er is een traject ingezet om die scheefgroei te corrigeren, om die scheefgroei van salarissen tussen de 3 machten te corrigeren. Echter is het niet gekomen tot behandeling, nog goedkeuring, nog afkondiging. Voorzitter, ik vraag de regering dringende aandacht voor deze situatie. Als we er niet uitkomen, moet de president misschien de mogelijkheid bekijken om het salaris van de president te cappen voor een bepaalde tijd, zodat die groepen niet meegroeien met deze verhoging. Het lijkt mij een omgekeerde logica om nu die verhoging toe te kennen om daarna te gaan verlagen. Voorzitter, ik vraag van de regering ernstige aandacht voor deze situatie en ik zie uit naar een oplossing.
0: Rosalie Coutinho, dames en heren, zoals ze sprak in de Nationale Assemblée, dat was dus dat was gisteren. Wij hebben kort gesproken tot Angelique Del Castillo van DA 91. Hierna gaan we naar een gezelschap en de mensen gaan ons het een en ander vertellen over wat er allemaal gebeurt op, dat hoor je straks. Maar Del Castillo met de reactie op dat van die 15%.
2: Voorzitter, de regering is voornemens om per...
3: Ja, dat is eigenlijk elke keer weer een gegeven. Dat iedereen die onder ambtenaren en met ambtenaren gelijkgesteld bij elke verhoging meegaat. Aan de ene kant zeg je van het houdt, hoe noem je dat, de verhoudingen gezond, in die zin van, kijk, als je groepen gaat beginnen uit te sluiten, dan moet je duidelijke standaarden hebben op basis waarvan je ze uitsluit. Dan zou je moeten zeggen, de verhoging geldt alleen voor mensen tot en met een salaris, tot en met zoveel. Snap je? Als je dat niet doet, dan kan het gaan grenzen aan willekeur. En daarmee moeten we altijd heel voorzichtig zijn. De ene keer wel, de andere keer niet. Op basis van wat politiek prettig ligt op dat moment. En dat wil je niet. Je wil dat de samenleving voorspelbaar is en transparant. Dus wat het voorstel, als je zou zeggen van je wil niet dat mensen die een salaris hebben van 40.000 en meer, zeg maar, je moet een bedrag kiezen, je moet ergens van uitgaan. Je zegt mensen die 40.000 en meer verdienen of 25.000 en meer verdienen, moeten niet meegaan. Dan moet je dat gewoon door de bank heen vaststellen, dan geldt het voor iedereen. Ongeacht waar je werkzaam bent als ambtenaar of daaraan gelegenstelde. Dat is de enige manier waarop je dat doet. Maar je kan, in mijn ogen kan je niet zeggen van, ja, voor deze keer mogen rechters niet krijgen of assembleeleden niet krijgen. Weet je, want dan op basis waarvan zeg je dat? Je moet duidelijke standaarden hebben op basis waarvan je het doet.
0: Ja, maar er is al een ontevredenheid over de hoge salarissen. Die discussie is niet eens echt grondig en uitputtend gevoerd. En dan beland je weer bijna terug naar af. Hoe gaat de samenleving dat accepteren?
3: dat de samenleving, je moet, weet je, wat we vaak tekort zitten in onze politiek-bestuurlijke aanpak, is dat we die samenleving niet opvoeden en die samenleving niet wijzen op het belang van voorspelbaarheid, transparantie en rechtvaardigheid. In het geheel wat we aan het doen zijn. En dat betekent dat we die samenleving moeten zeggen, we gaan die 15% toekennen. En we vinden dat mensen die vanaf, zeg maar, ik zou zeggen, mensen die vanaf 40.000 per maand verdienen, daarvoor niet in aanmerking hoeven te komen. Want ze zijn al ver boven die armoedegrens. Toch? Ze zijn al ver. Het gaat erom dat we die armoede, ons doel met deze verhoging is die armoede te stuiten. Toch? Of het vervallen in armoede van grote groepen in onze samenleving. Dus de mensen van 40.000 en naar boven, die vallen niet. En dan maakt het niet uit als je nou op een ministerie werkt of weet je, een echt ambtenaar bent of daaraan gelijkgesteld je bij de rechterlijke macht zit of in DNA of wat dan ook. Dan ben je uitgesloten. Maar als we niet bereid zijn dat te doen, dat we kunnen verkopen, dan moeten we die samenleving zeggen van op basis van gelijkwaardig, van rechtvaardigheid, transparantie en voorspelbaarheid kunnen we niemand uitsluiten. We hebben geen goede standaard daarvoor. Maar wat we wel gaan doen is bepaling van salarissen, dat moet aan standaarden worden gemeten. Toch? Aan de verantwoordelijkheid die de persoon draagt, weet je, de type werk dat de persoon doet. Op basis daarvan worden salarissen vastgesteld en op basis daarvan worden mensen betaald. En die structuur moet dan bekendgemaakt worden. En we moeten ook aan die samenleving zeggen dat we nieuwe mensen recruteren voor die posities. We eisen dat die mensen voldoen aan de eisen van die job. Dat ze dat werk kunnen doen. Want dat is een van de grootste frustraties in de samenleving. Dat we mensen in functies zetten die ze niet weten te doen. En ze dan vet betalen ervoor. Toch? Waar ze niet voor zijn opgeleid en niet voor zijn uitgerust. En alleen maar verkeerde dingen doen of dingen toelaten omdat ze niet beter weten. Dus we moeten die samenleving leren dat we mensen moeten betalen voor het werk dat we verwachten dat ze gaan doen. En we verwachten het omdat ze ervoor zijn opgeleid, ervoor zijn uitgerust. En hoe worden mensen betaald? En iedereen in ons land moet de ruimte hebben om te kunnen groeien naar posities waar je steeds beter en beter verdient. Dat is wat we moeten onze samenleving gaan opvoeden. Het heeft geen zin om nu een populistische regel te treffen alleen omdat mensen al ontevreden zijn, meneer Limburg. Dat is geen bestuur. Besturen is je volk goed uitleggen waar het om gaat en ze opvoeden en ze erop wijzen dat ook zij er uiteindelijk van profiteren wanneer dingen voorspelbaar zijn, helder, duidelijk en rechtvaardig.
0: Oké, nee, daar is dat duidelijk. Ik dacht dat we wat langer zouden praten. Hoe gaat het met de partij DA 91? Er is nogal stil.
3: Maar u weet, het is de stilte die storm vooraf gaat, zeg, en over het algemeen. Bij ons is het daadwerkelijk de stilte die een goed voorbereide publieke bijdrage, brede publieke bijdrage vooraf gaat. We zijn daarmee bezig en ik kan u voorbereiden dat vanaf oktober u mag verwachten dat er steeds meer geluiden vanuit de partij hoorbaar zullen zijn.
0: Ja, buitenparlementaire bewegingen.
3: Ja, de partij zal daarin zeker, zoals we gewend zijn, weer de lead nemen. Want u merkt zelf ook wel dat op dit moment bar weinig van buiten het parlement te horen is. En wij weten dat het onze verantwoordelijkheid is als partij om daar een goede en kwalitatief sterke invulling aan te geven.
0: Ja, alvorens we het gesprek beëindigen, laat mij toch uw reactie vragen, uw mening vragen over dat wat toch wel ook nog nu hot nieuws is. En dat heeft te maken dus met de load shedding. Hoe gaat u ermee om? Wat is er aan de hand en hoe zou dat moeten worden aangepakt?
3: Slecht bestuur toch? Ook slechte beleidsvisie. Toch, er is nooit een visie ontwikkeld om ons land een beetje energie sterk te maken. Dus dat de burger ook energie onafhankelijk kan worden. Kijkt u maar naar hoe we omgaan met het aspect van zonne-energie. Toch? Dus het stimuleren van burgers om over te stappen op solar energy. Weet je, en daarbij een goede samenwerking met de energiebedrijven zelf te hebben. Weet je, iets dat stimuleert, dat gesubsidieerd zou kunnen worden, waardoor je steeds minder afhankelijk bent van weet je, die fossiele brandstof inzetten om om energie op te wekken voor de huishoudens. Weet je, dat soort beleid ontbreekt er continu. Het is er gewoon niet. Weet je, en daarnaast is ook een slechte planning qua financiën. Want kijk, iedereen wil betalen steeds meer en meer voor energie. Maar er zijn nog steeds bepaalde gebieden die helemaal niet betalen voor energie. En men wil ook dat ook daar de mensen niet gaan aanspreken en samen met de mensen nagaan hoe ze wel een bijdrage kunnen leveren aan energievoorziening. Wat ook een voordeel uiteindelijk zal zijn. Ik praat met name over, weet je, buiten Paramaribo, buiten de kustgrenzen, weet je. Die gebieden, weet je, in het binnenland, die zijn ook gebaat bij goede en betrouwbare energievoorziening. En als ze gaan helpen meebetalen, dan zal dat er beter gaan uitzien. Maar ook de aanwending van de fondsen die uiteindelijk binnenkomen, we moeten ons afvragen, weet je, wanneer we kijken naar de salarissen bij die bedrijven, wanneer we praten allemaal over salarissen en de voorzieningen, als dat allemaal nodig is. Maar hoofdzaak is de planning van de infrastructuur, toch, in de verschillende gebieden. En ik moet u zeggen, het is een groot probleem voor burgers. Omdat als ze midden in de nacht, verleden is het mijzelf overkomen, midden in de nacht word ik wakker, pikdonker, alles is uitgevallen. Ik ren naar beneden om mijn hydrofoor maar uit te schakelen en mijn koelkast uit te schakelen. Want als de stroomplossing terugkomt en dat ding gaat kapot, dat is leden helaas. Dus het is voor burgers een heel, heel groot probleem. En ik zie dat de minister een bedrag van een aantal miljoenen noemt dat nodig is om de energievoorziening te garanderen. Nou, dan zou ik dat zetten op de prioriteitenlijst. Zodra die oliedollars binnenkomen, dat direct per direct compleet wordt aangepakt. Toch? Want Suriname verdient beter. En dit is echt een van de zaken waar we heel veel beter in verdienen.
0: En dat zei Angelique del Castillo. Wij spraken haar, dames en heren, de voorzitter van DIA 91. We spraken haar eerder op de dag. Vandaag. Even snel een paar berichten lezen, alvorens we veilig verkeer inschuiven. Het is toch logisch dat de DNA-leden en de rechterlijke macht niet meegenomen moeten worden. Toen zij een verhoging hebben gehad, zijn de ambtenaren ook niet meegenomen. Maar dat werkt niet zo, hoor. Gefeliciteerd met jouw goede vriend, 65. De leeftijd klopt niet. Hij is geen 65 geworden. Ten aanzien van die 15% verhoging, het is toch crimineel. Hoe kan het dat die hogere ambtenaren zichzelf kunnen zegenen met verhogingen die geen werking naar beneden hebben? Maar dat wanneer de lagere ambtenaren ook maar 1 cent verhoging krijgen, dat die hogere ook genieten van elke verhoging. Dit kan gewoon niet, dames en heren. Ik ben er nog geen 3 uur, dus ik kan even doorlezen. Ten aanzien van die 15% loonsverhoging voor de ambtenaren, mevrouw Jordan en Gayadine van de VAP hadden gezegd dat de vergoeding van de DNA-leden en rechterlijke macht zou worden losgekoppeld van de ambtenaren. Oké, de overige berichten lees ik later. We gaan nu naar, we gaan luisteren naar de korte break van 2 minuten. En dan zijn we zometeen bij u terug. Give us a moment.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
5: Weggebruikers, kijk niet alleen recht vooruit in het verkeer. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit hoe u wel moet kijken.
6: Weggebruikers, kijk niet alleen recht vooruit. Blijf steeds omkijken en gebruik uw spiegels als u deelneemt aan het verkeer. Zo ziet u op tijd wat er om u heen gebeurt en dan kunt u tijdig reageren bij gevaar.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
7: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
4: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: En dat klopt helemaal, dames en heren. Wij, overigens, we wensen de mensen van Star News veel succes toe bij het oplossen van het technisch probleem. Er is voorlopig een voorlopig adres, heb ik begrepen. Maar goed, wij starten of we vervolgen deze BT met een delegatie van de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Jullie houden van Limor. Maar het is wederzijds. Ik heb de SWM graag bij ons. De motagipje is over een belangrijk proces welke zich voltrekt in het district Kommerwijnen. We hebben de delegatie hier. De mensen gaan zich netjes voorstellen. Ik begin met deze man hier. Die man heeft me handdruk gegeven. Yo.
8: Ja, goedemorgen, goedemiddag.
0: Jullie doen krachttraining, no?
8: Kijkers en luisteraars. Mijn naam is Sanrawi Yuri. Ik ben teamleider bij het Oppervlakte Waterproductiecentrum. En dat is de La Liberté in het vestiging Kommerwijnen. Ik kom me dagelijks bezig met de productie en distributie van drinkwater. En we zuiveren drinkwater vanuit de Suriname rivier. Dus water Suriname rivier tot drinkwater.
0: Ja.
8: Voor de gemeenschap van Kommerwijnen.
0: Maar doe je een krachttraining?
8: Ik ben bezig.
0: Maar pers me aan, joh. Naast hem zitten twee andere mensen die we eerder gehad hebben. Mevrouw Groeneveld nog?
9: Ja, klopt. Denise Groeneveld. Goedemiddag. Kijkers en luisteraars, het gaat goed.
0: U doet PR toch?
9: Ja, ik ben hoofd Public Relations en ik ben niet hier om over Kommerwijnen te praten, maar wel over de campagne Samen Zuinig Water voor Iedereen.
0: Ja, maar gaan we starten met Kommerwijnen, als u dat niet erg vindt?
9: Geen probleem.
0: Naast mevrouw Groeneveld moet meneer Piquet zitten.
10: Ja, ja, dat klopt. Goedemiddag. Mijn naam is Romano Piquet. Ik ben diensthoofd van Kommerwijnen en tegelijkertijd coördinator van het Quick Response Team, SWM.
0: Ja, wat gebeurt er in Kommerwijnen? Ik heb een heel technische uitleg gehad. Betreft slipvorming en waterkwaliteit, spaarbekken, WPC, je begrijpt. Ik las dat ding en ik dacht, maar wat is dat nou allemaal? Dus jij moet ons dat vertellen. Toen ik verder las, zei Famigado, door de grote hoeveelheid slip in de troebelheid, of is de troebelheid sterk verhoogd met extra vervuiling en belasting van de UF-installatie als gevolg?
10: Ja.
0: Ik begrijp er niks van.
10: Dat klopt. We hebben nu te kampen op Kommerwijnen met lage waterdruk, omdat we bezig zijn met het onderhouden van onze spaarbekken. Mm. Maar mijn collega Yuri Sanrawi gaat u dan breder uitleggen.
0: Maar kijk nou, dit is maar Kommerwijnen zinbericht, Jimmy ook toe. Dus mijn vriend Taki, we moesten dat gaan samen, dit maar verstaan, ze heeft zo aan. Want vrouw Bel, helemaal geïrriteerd. Takasan van wat er heel weer in dit. Dus daarom, hoe brokasan hier is, man, dit maar de man begreep dat niet.
8: Ja, als, ja ik toch? Mag, als ik mag inspreken. Mm. We zijn momenteel bezig met groot onderhoud van onze spaarbekken. Het spaarbekken is een bassin.
0: Net mijn actie van brokasan hier, man.
8: Het spaarbekken is een bassin waar wij water innemen vanuit de Suriname rivier bij vloed en eb, zodat we genoeg water hebben om te produceren voor de gemeenschap. Maar wat er nu is, is dat we een probleem hebben met de kwaliteit van het rivierwater. We hebben een toenemende geleidbaarheid, dat wil zeggen zeewater die komt de rivier binnen En bij de inname gebeurt het dat wij dan dat water ook innemen. U praat over slip, dat klopt. We hebben een toenemende slip, verhoogde slip en verhoogde troebelheid. Dat zorgt voor stremming van de productie, waardoor de UF-installatie... De UF-installatie is een moderne stap van zuivering, dus filtratiestap, waardoor we troebelwater zuiveren tot drinkwater.
0: Meneer Limbo. Dat zegt meneer Paul Moorman.
8: Oké, kom je takistra naar toch?
0: Het is niet minder hoor. Dus.
8: Ja, nee, oké.
0: Okay. Laat mij verstaan wat al dat.
8: Dus ik allemaal si aliba watra. Asse watra ekwa inse. En asse watra ekong nanga soto. Asoto watra no bongi productie voor uno. Zodat watra kan testen soto in a distributie net. Het is voorgekomen dat bepaalde mensen in Kommerwijnen hebben geklaagd dat wat reed is geen zo toe. Maar wat de SWM doet, het wordt dagelijks door mijn monitoring, door mijn controlering, labtesten hij doet, het water is drinkbaar. Dus volgens WHO-norm zitten we prima. Dus wat we nu bezig zijn te doen, we zijn bezig met een groot onderhoud in een bassin. Dus dat nou een bekken, een big bekken voor 40 bij 180 meter en een diepte van 3 meter. In zo'n bekken kunnen we meer dan 8000 kub ruw water, dus rivierwater, dus Suriname rivierwater. Als we dat nu baggeren, een slip, ik weet niet als je die video heeft gehad, dat we die slip nu afvoeren. En ze zijn momenteel 3 dagen al bezig. We hebben nog enkel 4 dagen te gaan om het helemaal af te hebben. Dat de maka tekenbaka in dienst. En als we dat in dienst hebben, kunnen we nu dan continu water weer optimaal distribueren naar de gemeenschap van Kommerwijnen. En het gaat dan in deze, naar die gebied voor Nieuw-Amsterdam, Mariënburg, Alkmaar, Tamaregio en commissaris Turkoweg heeft nu, of de mij ervaren last voor lage druk. Want toen mij klagen, want wat toen mij naar hydrofoor, mijn begrijping, we zien dat een bepaalde day. Het druk, hé, maar nou man tak niks. Nou man bel SWM van SWM, het druk veel mooier. Hoe kan kies mijn schouderklop want to day to, meneer Piquet? Nou, maar nee, wel hoe van dat? Aan het moment dat je mijn schila gaat, direct alle mijn bari. Alle mijn bari, bel meneer Limbo, bel DC.
0: De mouw je ompaar je tapoeer aan, dat is goed Robby.
8: Meneer, is goed Robby, maar hoe kan kies mijn schouderklop want day ook to? Ja, ja. Dus nee, dat is het allemaal gaande wat we nu bezig zijn te doen. Dus ik zou mijn boven tak promissie in de bevolking. Voorkomen wij in het tak de maar opzien geduld, zodat SWM kan doen de maar roko. Dus momenteel hebben we 3 excavator, 3 graafmachines binnen WPC voor Auroco voor de gemeenschap die is boven water bakken.
0: Ja, maar hoe melden des maar bijvoorbeeld dat als aan je zei play? Dat is belangrijk toch?
10: Als ik even kan inhaken hoor. Ja, klopt inderdaad. Hadden we de mensen gemeld via afdeling PR. En als ik even terug mag gaan, dat wat meneer Sandrawi zei, is dit probleem hebben we ook de afgelopen 2 jaar, sinds die de man bagger Astrana Liba, de man bagger Suriname Rivier, hebben we te kampen met dit. Dat tijdens Biggie Alenting, doet die Econa 1C, boom voor doet die. Econa 1C. En tijdens droge tijd, dat boom voor toko Econa 1C, dat is die slip waarover hij het heeft. Toch? Boom voor toko Econa 1C. En dat kost het SWM heel veel geld om zoiets te gaan doen, om te gaan onderhouden, naar boom voor money, meer chemicaliën voor zuivere water, snapt u, het kost ons dan heel veel. Toch? In de grote droge tijd en in de grote regentijd. Dus vandaar dat we nu bezig zijn met de grote onderhoud, dat de mensen even geduld hebben deze dagen nog, zodat we dit af kunnen ronden, toch? Deze werkzaamheden, en dat ze weer normaal water krijgen, dan maak je zo hoge druk bakken. Ja. Maar dat ze even momenteel volhouden.
0: Maar een lage druk, Olagi, wat zou ik aanstellen is ervoor?
10: Minimaal 6 meter waterkolom. Toch? En we hebben ook daarnaast, wat andere optie ook tonen, dat is mijn ervaring echt een lage druk. We hebben ook een backup station, een booster station. Dat is op Mariënburg. Amanati wil leiden maar in Aniti, Amelai Spang, en vanaf 5 uur, dat we putten maar het in dienst, dat verpompt hij vol. Dat hebben de mensen van Ellen, Mariënburg, normaal water, tot 10 uur 's avonds.
0: Geen lage druk dan?
10: Geen lage druk. Dus we hebben een backup plan. En dat naar uw backup plan.
0: Ja, ja. Oké, want Miki zag het klaar, maar ik dacht, jongen, mijn keer desma. Is dat weer?
10: Ja, dus kijk, een probleem is een probleem, zijn machine afwezig, snap je? Dus dat is een plotseling. Het is wat je van tevoren kan zien. Maar we werken naartoe voor een probleem is nog gebeurd morgen, dat we horen maar in de gaten. Snap je? Proactief bezig zijn.
0: Snap je? Nou, een probleem zou ook kan beheersen, toch?
10: Ja, nu wel. Maar we zijn beheersen. Aan de chocolade langer. Maar zoals ik het zeg, je hebt money van doen. Maar meneer Oosterlijn, directeur de bezig, een pistolatie voor regering bekken op. Voor man door preventief onderhoud.
0: Ja, oké. Hoe lang wordt de bezig, hè? Nogmaals?
10: Hoe ga je het nog 4 dagen?
0: Wat dan dat?
10: Ja. Ja. Ja.
0: Morgen langer?
10: No.
0: Ik
8: heb het gevoel dat. Zij staan nu, overdag, die moet ervaren wat lage druk. Maar waarom? Omdat we dan in een bekken, in het kawatrafaliba, want die man bezig, een troep aan bekken voor toko-toko. En we gaan. A animer, a gelegenheid voor doen en roken ook te want. A man om a roken aan wat er in a bekken. Dus sa o de olega bekken helemaal. Dus in de in a niti, we teka wat er baka. Dat we produceren. Maar we taan even tapa a 6 MWK sa meneer PK geven aan. Dat is normaal voetkraan, a moes door voetkraan. Pe ik kan lai wan imre, da ik kan wasi. Dus a gemeenschap voor komen we in a me begidding voor apchien zo geduld. Mek u doe roken. Mek u man die u a ting voor mijn krim a bekken boom, zodat baka de voor deze ook geven aan dat ik kan push ko tapa normale druk baka.
0: Ja, oké. Okay. Maar voor we gaan een festief komen we nou? Doe maar dat een probleem doen?
10: Nee, voor en niet. Maar dat komen we nou praat onder het toestation. Dat is WPC La Liberté en station Meerzorg. Dus festief is voor Meerzorg. Het is een afgebakend gebied. Ja, okay. Die mensen hebben normaal water.
0: Als er een vraag is, dan kunt u uw vraag even appen. Het nummer is in, op het scherm. En dan gaan de mensen van SWM de vraag beantwoorden. Iemand zei, ik begreep de uitleg van de heren helemaal. Dat is zo makkelijk als Andy. Ja? Ik denk, als Andy is ingewikkeld, jongen. Ik begreep het helemaal. Het moet gegarandeerd zijn dat de mensen heel de dag water hebben. Niks te maken, lage, hoge druk. Water is eerste levensbehoefte van de mens. Zonder water kan niemand leven. Waarom moeten we bedelen voor water? Het is niet goed. Zegt Carmelita. Wil je daarop reageren?
10: Ja, ik ga toch daarop reageren. Hmm. Ja, kijk. Is niet dat de mensen gaan bedelen voor water. Kijk, je draait een productiestation. Je gaat het hele jaar door ga je produceren. Maar je moet ook rekening houden met onderhoud. Dat de mensen helemaal geen water krijgen. Ze ervaren een lage druk. En niet heel de dag door ervaren ze dat. Een paar uren van de dag. Dan hebben de mensen wel normaal water. Dus niet dat ze de hele dag geen water hebben. Ze ervaren gewoon een lage druk.
0: Maar geen vies water, toch?
10: Nee.
0: Ja, ik vraag de mensen, want ik was ook bang hiervoor. Dat de mensen actie tras aan mijn waterdruk en ook, isabi.
10: Ja.
0: We gaan vandaag, sorry, geen individuele gevallen kunnen behandelen. Mm. Ja, de mensen zijn hier gekomen voor komen wenen.
10: Ja.
0: En mevrouw Groeneveld is ook hier voor een, speciaal voor een ander onderdeel van de activiteiten van SWM. Dus als je een vraag hebt over komen wenen, Minesco toen, maar als je een vraag hebt over komen wenen, drop die vraag nou even. En dan gaan de heren hier even snel de zaak uitleggen. Ik merk een paar boeken. Ik denk, dit is niet normaal, dit is niet. Maar man, je moet je werk gewoon doen. Wat voor spoeder klop je? Maar het is niet waar, want soms heb je, een motivatie
8: nodig. Gelijk. Ik moet doen ons werk.
0: Ja.
8: Maar in noodgevallen kunnen we niet bij de hand hebben.
0: Ja. Oké. Okay. Maar van tijd tot tijd druk het power doen, toch? Aan mij
8: dat wel,
10: ja, zeer zeker.
8: Dat wel.
10: Ja, man.
8: Dat wel.
0: Voor een wel, ja, toch?
8: Dat wel.
10: Ja, helemaal.
0: Even kijken hoor. Maar een bedrijf was al hier gekomen en water van hier meegebracht naar het buitenland en gezegd: het water is drinkbaar. Suriname rivier. De heer van SWM zei dat als de druk laag is, de gemeenschap direct op het bedrijf springt. Ik wil hem vragen als we betalen voor een lage druk. Ten aanzien van SWM. Misschien is het niet voor dit team, maar voor de directie. Aangezien water een eerste levensbehoefte is, zou het dan niet zo moeten zijn dat de bronnen beschikbaar zijn ten behoeve van SWM, die produceert ten behoeve van de gehele samenleving, in plaats van dat deze bronnen aan particuliere bedrijven worden uitgegeven en dat SWM genoodzaakt is andere methoden aan te wenden om de samenleving te voorzien, zoals vuil rivierwater zuiveren. Can you get it? Niet echt.
8: Nee.
0: Moet ik het weer lezen?
8: Jawel.
10: Ja, nog eens.
0: Aangezien water een eerste levensbehoefte is, zou het dan niet zo moeten zijn dat de bronnen beschikbaar zijn voor de SWM, die produceert ten behoeve van de gehele samenleving, in plaats van dat deze bronnen aan particuliere bedrijven worden uitgegeven en dat SWM genoodzaakt is andere methoden aan te wenden om de samenleving te voorzien, zoals vuil rivierwater zuiveren?
10: Er worden geen bronnen aan particulieren gegeven. Al die bronnen van SWM worden onder SWM beheerd. Door SWM beheerd. Snapt u? Dat van de Suriname rivier, de mensen moeten zich niet vergissen. Het is een deel van Kommerwijnen. Niet geheel Paramaribo of geheel Suriname. Het is van Kommerwijnen. Dat is de oppervlaktewaterproductiestation Kommerwijnen. Het levert water voor een deel van Kommerwijnen. Maar voor de rest, al die andere productiestations, die vallen onder SWM. Wij beheren onze eigen bronnen. Het wordt niet aan particulieren gegeven, dus dat klopt niet.
0: Oké, okay, is het mogelijk om aangesloten te worden op, op het SWM-net Zorgvliet Kommerwijnen?
8: Zorgvliet is Alkmaar, toch?
10: Ja, Alkmaar heeft wel water. Hoeveel Alkmaar heeft wel water? Er moeten alleen nog enkele zeestraten aangelegd worden, maar Alkmaar heeft wel water aan beide kanten van de weg. Project Zorgvliet heeft al water. Dat heeft al water, ja. Ze aangelegd. De Tjetjeweg heeft ook al water.
0: Mm-hmm.
10: Dus ja, enkele straten hebben al water. Ze moeten hun aanvraag alleen doen om aangesloten te worden op het net.
0: Meneer Limbo, kunt u de mensen vragen hoe het zit? Is er een buis geplaatst aan de kant van Lapexweg en Riebergweg,
8: ja,
0: en de Tamansariweg, de Tamarillo?
10: Jawel, klopt. Ja. Er is inderdaad water daar, ja.
8: Beide kanten.
10: Beide kanten, ja.
0: Beide kanten, oké. Okay. Yes. De man stelde een vraag. Deze vraag is niet voor deze mensen. Boven de kostprijs, we betalen verbedienen de kostprijs. Dat is niet voor jullie.
10: Nee, nee.
9: Is waar.
0: Is waar, no?
8: Is wel waar. Het is wel,
0: okay,
8: waar.
0: De Surinamer wordt nog steeds gesubsidieerd.
9: Ja.
0: We betalen voor hun diensten. Alles wat in de krant komt, moet je betalen. Waarom moet de klant daaronder lijden? Vraagt meneer Mohammed zich af. De persoon bedoelt de bedrijven die water bottelen in de galonnen.
10: Oh, bottelen. Kijk,
0: die
10: mensen naar
0: water. Ja.
9: Bottelingsbedrijven.
0: Blijkbaar. Ik heb dat niet begrepen, maar iemand anders heeft het zo begrepen.
10: Ze gebruiken SWM-water.
9: Ja, maar een heleboel.
10: Ja, als ik het goed heb, gebruiken ze SWM-water, hoor, om te bottelen. Ze hebben geen aparte bron, ik denk. Ik weet niet of het één bedrijf is, hoor.
9: Van mij één bedrijf.
10: Eén bedrijf maar.
9: Voor
10: de rest gebruiken ze SWM-water om te bottelen.
0: Oké, deze mevrouw zegt, het is gewoon een spa-ede met water. Je denkt, je staat vroeg op voor wasi, watra no de, en van watra komt chinso asoto. Geen bloeddruk, want alla aalisi soto. Maar ik betaal op tijd en toch SWM taki mi gebruik 21 kub. En ik heb geen hydrofoor. Winkri no delik jaso fugo bai watra snel voet dringi. Van mi moes wasi. Hier staat mi doosje. Ik weet niet. Lager druk, ik kan nauwelijks je behoefte doen om door te spoelen. Ik betaal SWM keihard. Nooit meer klagen, maar die sfoer. Hoe lang zal het duren voordat militair project, moet het zijn, no?
10: Militair project, ja.
0: Ja? Ja. Militair project een goede druk heeft en zonder zout? Sommige vragen keren, dat wil ik nog een keer beantwoorden.
8: Kijk, als ik me mag takkeren, tijdens de droogte moeten we zien dat rivierwater niet meer vanuit het binnenland naar de monding stroomt, maar dat we dan zeewater naar binnen krijgen, dus inwaarts. Ja. Waardoor wij genoodzaakt zijn een deel van dat water, in een bikkie, voor maar produceren water. We hebben een installatie, tap WPC, sa een zuivere water voor een soto. We poeren een soto voor een water, we scheiden man, zodat een soto zat in een water hoeveelheid, een motto, en a

0: zorgen dat je pot water in een project. Zoals water en stroom, elektriciteit. We hebben de directeur heeft toestemming gegeven om dan openbare tapkranen voor die mensen te plaatsen daarbinnen. Zodat ze niet hoeven te forceren. Dus we hebben hoofdbuis getrokken in Oleanekriek. Hoofdweg Oleanekriek heeft wel een hoofdbuis met twee openbare tapkranen. Zodat die mensen naar voren kunnen gaan en water daar aftappen. Om te gebruiken. Maar voor verdere aanleg moeten ze met die projectverkavelaar afstemmen.
1: Ja. Iemand wil gewoon weten waarom heeft Heelkommerwijnen nog geen water. Heelkommerwijnen. Bewoners van Siparipabo bijvoorbeeld. We hebben nog geen stromend water. Men moet nog steeds water kopen indien het niet regent.
0: Oké, als de mensen goed kijken, zien ze dat we al ongeveer daar zijn met wat betreft het aanleggen van die hoofdbuis. We gaan helemaal richting Stolkersijver. En we moeten vanaf Oleanekriek richting Stolkersijver. Dat is plus minus 40 kilometer aanleidingen. En zoals ik al eerder aangaf, meneer Limbo, het kost veel geld. En 1, 2, 3. Snapt u? Maar we zijn al bezig. We zijn bezig. Die mensen gaan zien dat we al dichtbij zijn. Door het NARGD voor Siparipabo dat Pekba. Dus we zijn al daar.
1: Misschien dat dus, ik kom Borbori?
0: Ja.
1: Borbori kom. Ja, iemand zegt laten ze in Noordhoek zeggen soms heel lage druk is soms erg lastig. We hebben het hier wel niet te laag, maar wel niet zo stevig.
0: Ja, omdat we, dat zei ik het al, we zijn bezig met groot onderhoud. Zoals ik eerder zei, alles kost geld. We hebben echt geld nodig, we moeten asbestbuizen nog vervangen. Tientallen kilometers in de grond die we nog moeten vervangen. Maar dat alles is gekoppeld aan geld, aan een budget.
1: Ja, die man ook bang aan je zien. Ze zijn maar gevoelig, jullie hebben lange tijd hoor. En toen ik Bataki maar in mijn goed hoor. Wat voor schouderklop je daar. Ik wist dat we de schouder kregen hoor. Ze zijn maar bevelen, man.
2: Ja.
1: Isabi. Zo belangrijk is water. Gaat u op bed liggen en drink 3 dagen geen water. Dan kun je mij niet navertellen wat er met je gebeurt. Zo belangrijk is schoon drinkwater, zegt Carmelita. We beseffen dat wel hoor.
0: Ja.
1: Communication SWM moet elke dag een spotje. Mensen, we zijn bezig. EBS ook. Dat is totaal zoek. We hebben dus gisteren wel advertenties die we dus laten horen.
3: Ja, we zijn bezig.
1: Mevrouw Groeneveld.
3: Ja.
1: Laat me even kijken hoor. Lim, een vraag. In de Suriname rivier worden er zoveel dingen gedaan zoals as van lijken, gestrooid, uitwerpselen van mensen, dus broemberen en zo, rituelen van onze culturele broeders. In hoeverre is het water dan drinkbaar voor de mens?
0: Hij gaat even. Ja.
1: Dat is wel een mooie vraag.
2: Ja, klopt. Iedereen zal zich afvragen, zei de we zoveel wat er van liba. Want de dago, tramai bank, die sigo dape. Kijk, op WPC, op een installatie drape, die zo modern is, dat kan maar scheiden bacteriën, pesticiden. We zien bij bank gaan maken zo'n in bekken, aan mijn scheiding.
1: Zijn WPC?
2: Waterproductiestation, het centrum, dus oppervlakte waterproductiecentrum, dus La Liberté. Hebben we zo'n installatie, dat we zien bij bank 1 liter gaan maken zo'n aan mijn scheiding. Labtesten worden dagelijks uitgevoerd. We hebben een lab ter plekke. En elke dag komt lab van SWM van Paramaribo langs om ook samples te nemen. Dus if we zijn er, direct nemen we dan stappen. Direct worden er stappen ondernomen.
1: Dus wie is die bonkere was van mij? Eipoering. Meneer Bodrigi, man.
2: Eipoering. Dede dagu, eipoering. Eipoering. Bacteriën scheidt hij direct. Dat wordt ultrafiltratie die dan bacteriën tegenhoudt. Kleur, geur. Ja, dat soort zaken.
1: En dat is een must natuurlijk.
2: Je is moet must. Zo'n installatie is internationaal, het is een internationaal Europese en Amerikaanse standaard.
1: Is verplicht.
2: Verplicht. Verplicht.
0: En daarvoor zijn er chemicaliën nodig. Dus
1: ja.
0: Om het proces te volgen.
1: Oké. Moet ik even elkaar rond af. Waarom kunnen we nieuwe aanvragen, aansluitingen na een jaar en langer nog hier water in de kraan krijgen? Hendrikstraat, maar ik heb gezegd, we doen komen wij in Hendrikstraat next time.

0: manerhat SVM och water bottle.
1: So,
0: du kommst mich sie?
1: Ja, ja, du kommst väl, ja.
0: Wanneer komt SWM met hun eigen bottle? Dezelfde vraag. Drinkwater in flessen en in de winkels. Woon ik de maar? Niet denk je. Waarom is het nog niet gebeurd? Waarom nog niet nagedacht?
1: Ja, dat is ook nagedacht.
2: Nagedacht, ja.
1: Maar ik ben helemaal tevreden gemaakt worden, toch?
3: Ik denk dat prioriteit ook is, natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja.
3: De gemeenschap, of tenminste een heel groot deel van de gemeenschap, van drinkwater te voorzien, gewoon vanuit via de kraan.
0: Mm.
3: En op in een later stadium dat je kan overgaan tot
0: bottle. Ja, je zou eerst iedereen moeten tevreden stellen.
3: Yes.
0: No?
3: Ja.
0: Dat is heel goed gezien door u, mevrouw Groeneveld. Oké, jaarverslag door u, meneer Taki. Niet voor deze mensen. Ik ga af en toe door de slechte wegen bij de familie op bezoek in komen wenen. Wat ik wel zie in bepaalde straten is dat de toevoerbuizen naar de woningen gewoon doorgezaagd zijn. Dat is één. Als je verder vraagt, hoor je ook dat de heren die de slechte straten nog slechter komen skriebelen, te diep krabben en de buizen kapot trekken, zegt Erwin.
1: Dat klopt inderdaad. We zijn ook bezig met OW. De bank is schreeuwen die een passie. De bank is schreeuwen toen ze diep. Dus daarom zijn we nu ook bezig, wat betreft onderhoudwerkzaamheden, dat we al deze leidingen dieper gaan plaatsen. We zijn bezig dieper te leggen. Al deze leidingen die ondiep zijn, zijn we bezig dieper te leggen. Zodat we net zo bezig zijn met schreeuwenwerkzaamheden, dat ze deze leidingen van ons niet raken. Want het is echt lastig. Dat de bank schreeuwen en ze halen weg, maar ze zetten niet terug. Snapt u?
0: Ja.
1: Dus we zijn al bezig om deze leidingen dan dieper te leggen.
0: Oké, iemand komt terug op dat van de machine, een belangrijke machine.
2: Mm-hmm.
0: Is er een backup voor zo'n machine? Want als er maar één is, dan moet de papa aan het dansen als het stuk gaat of zo.
2: Ja, ik kan zeggen we hebben vijf.
0: Oh!
2: Vijf zijn er.
0: Eindelijk meer, want ze niet van zoiets met actie, ze hebben er iets hoe je dat moet doen.
2: We hebben vijf. We hebben vijf.
0: Vijf dan.
2: We hebben vijf van die ultrafiltratie. Vijf van die actieve kool en vier van die ontzoutingsinstallatie. Maar je moet denken, als de vraag van water toeneemt, dat we dan
0: meer dan dat
2: nodig hebben.
0: Cliff, water is zo belangrijk. Wij allemaal zijn van water gemaakt. Deze gaat helemaal terug naar Adam en Eva. Alleen van iets anders, no? Water is, oké. Alleen iets anders. Moesten we dat weten? Kunt u de mensen ook vragen wanneer krijgt SWM? Nee. Kunt u de mensen ook vragen van de SWM wanneer krijgt de Surinaamse watermaatschappij een watertruck met een blauw kentekennummer? Want er komen verschillende watertrucks. Wat ik wil vragen. Een watertruck met een logo met de naam SWM erop. Met blauw kentekennummer erop. Mevrouw Groeneveld.
3: Ja, blauwe kentekennummers. Ik denk dat het dan om de overheid zou moeten gaan.
0: Ja.
3: Maar als ze zeggen inderdaad een logo op SWM watertrucks, dan is dat inderdaad een goed idee, zodat je het onderscheid kan maken.
0: Ja, ja,
3: want je hebt natuurlijk ook particulieren. Hmm. Maar het zou inderdaad meegenomen kunnen of moeten worden.
0: Goed,
3: herkenbaarheid van onze watertrucks.
0: Helemaal.
3: Ja.
0: Iemand zegt SWM big up. Toen naar alleen van die vier.
2: Dank u wel.
0: Je hebt het goed gemaakt.
2: Dank u wel. Dank u wel. Jammer.
0: Dat
2: was heel ook blij toch?
0: Ja. Dus nee, ik bedoel dat je. Dus terecht, SWM moest kiezen. Want zo dat klopt dat we op genoeg backup.
2: Ja. Zodat we ook dan.
0: Dus om te zien, uiteindelijk een mambaletti.
2: Ja. Zo ook gemotiveerder.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is goed. Ook nieuwe aansluitingen. Waar ik woon, 14 augustus, heb ik geappt, nog steeds geen water. Van de hele wereld is Suriname, of heeft Suriname, beste drinkwater. Is het waar?
3: Dat horen we.
2: Dat horen we, ja, ja, vaker.
3: Dat horen we vaak. Mm. Dat we water uit de kraan kunnen drinken hier.
0: Iemand zegt, ik wil graag jullie reactie hierop. Er moest nog een waterleidingmaatschappij. En nog een IBS. Zoals à la Telesur Digisal. Daar heb je opties. Want de enige nutsbedrijf die zie. De vernietige samenleving. Ja, ik zou dat laatste niet zo zeggen. Vernietige samenleving.
2: Ja.
0: Maar begrijpen jullie dat mensen meer opties zouden willen hebben?
3: Ja, ik kan het begrijpen. Ja. Maar aan de andere kant. Als je als bedrijf je tarieven zodanig laag moet houden. Dan kan je die de nodige investeringen plegen en uitbreidingen doen. Toch, als we kijken naar de prijs van een kuub water nu om te maken, is het 90, rond de 90 SRD.
2: Ja.
3: Maar men betaalt 41 SRD en 81 cent. Dat zijn de huishoudens. Minder dan de helft. Dan heb je niet voldoende. Heb je niet voldoende om inderdaad die investeringen te plegen om die watervoorziening te verbeteren.
0: Ja. Oké, goed. Is het niet raadzaam het water uit de kraan eerst te koken alvorens te drinken? Dat is een tip.
3: Nou, kookadvies geven. Niet, er is geen behoefte aan het geven van kookadvies. Wat je wel hebt, en zeker in het buitenland, is als er sprake is van een specifieke contaminatie, dat men als waterleidingbedrijf wel zegt koken. Maar hierbij in Suriname heb ik het niet eerder gehoord.
0: Ja, kan elk station een soort generator hebben, zodat als er stroom uitvalt, in deze tijd van loodsharing vooral, dat de mensen niet gedupeerd worden?
3: Dat is de ideale situatie, maar dan komen we weer op het gedeelte van de
0: money.
3: Nodige middelen.
0: Ja.
3: Overigens, ten aanzien van de loodshedding, vanuit de SUM is er ook met IBS afgestemd om zoveel mogelijk onze productielocaties te ontzien. Er is een lijst gegaan naar IBS waar onze productielocaties zijn aangegeven. En dat men toch wel even kijkt om toch die gebieden te ontzien, zodat er geen onderbreking in de watervoorziening ontstaat.
0: Wat is IBS gezegd?
3: Oh, ze hebben het vorig jaar gedaan. Vorig jaar november hadden we ook al zo'n situatie. En die is gegaan, we verwachten de medewerking. Want als men in een bepaald gebied en geen water en geen stroom, dan is het helemaal gek. Maar we verwachten wel die medewerking. Ik denk
0: dan
3: dat
0: moeten ze ook uitzondering maken voor onder andere radiostations.
3: Nou,
0: die de gemeenschap van informatie
3: voorzien. Ja. Maar water, en dat is, water is zo belangrijk, toch? Je wilt natuurlijk geen onderbreking hebben. En wat er gebeurt bij een onderbreking, duurt het uren, in sommige gevallen dagen, voordat die druk zich heeft genormaliseerd.
0: Mm.
3: En dan is de gemeenschap natuurlijk geïrriteerd.
0: Iemand zegt, nee hoor, 1 SWM, 1 EBS genoeg, anders meer hoofdpijn. Abonso. In vergelijking met de EBS moeten we wel eerlijk zeggen dat de SWM hard werkt. Ze doen hun best, vooral bij individuele klachten.
3: Ja.
0: Maar smilen jullie nou, zijn jullie blij met dit soort berichten?
3: We zijn blij daarmee. Het is een heel verschil met hoe wij hier waren.
2: Wat diep in ons mee.
0: Smerig bericht, ja. Een tijd geleden klaagden we al over de lage waterdruk. Dat is de Bersabalaan. Maar we gaan het even parkeren. Deze berichten, meneer Piqué. Ik heb aan de SWM-leiding gevraagd om u te maken tot woordvoerder. Dus mevrouw Groeneveld is hoofd PR.
3: Uh-huh.
0: U zet uit, hij praat.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ik had er iets doorgegeven dat in de Fayastons dat het moet Latour zijn. Maar dat zijn klachten die. Deze komt terug, mevrouw Groeneveld, deze persoon zegt. Ik bedoel een logo met de naam SWM erop.
3: Ja.
0: En nummer op de truck, bijvoorbeeld nummer 1, nummer 2 of nummer 3.
3: Oh,
0: dan kan men weten dat deze trucks van de Surinaamse waterleidingmaatschappij met logo erop zijn.
3: Ja.
0: Want er zijn verschillende trucks van verschillende bedrijven.
3: Klopt. Ja, ons logo heeft ons naam erin.
0: Ja.
3: En als je het groot en duidelijk zet, is het sowieso te merken. Aan de voorkant en zijkant, bij wijze van spreken.
0: Oké. Wel, Limbo, ik zeg aan SWM, thank you for your service. Ze werken hard. Maar hebben jullie niet aan een paar mensen daar binnen gezegd van stuur jullie die berichten? Dat is opmerkelijk, maar ze de complimentjes. Hè? Het leek geregisseerd.
3: Nee, man.
0: Nee. Ik ben blij wanneer de mensen dit op play stellen, hoor. De snelheid, ook de vorige keer dat jullie er waren, toch?
4: Ja.
0: Uitdrukken en mensen helpen, dat is geweldig. Mijn complimenten. Oké, ik heb een vraag. Kan het ook voorkomen dat als iemand van... Moet ik die dingen lezen, joh. Want ik begrijp het ook niet. Ik begrijp het niet, maar misschien begrijp ik het. Kan het zo zijn dat als iemand van de brug gesprongen is, dat men ook wordt meegezogen door het water, dat ze...
2: Nee.
0: Trekken van
2: nee,
0: zee,
2: nee, ja. Bij ons niet. We hebben...
0: Begrijp je dat?
2: Ik begrijp ja, ik begrijp het. Hij bedoelt dat hij meestroomt en bij de inname meegezogen wordt in de installatie. Nee, we hebben een zodanige crosshek die ervoor zorgt dat takken en plastic zakken dan niet dichtbij die inname zuig, die zuiggedeelte komt.
0: Mm.
2: No. Nu zijn we al straks 5 jaar operationeel.
3: Ja.
2: Nooit eerder gezien.
0: Dus je hebt dus wat safe.
2: Is een safe, okay, ja. Een crosshek, een hekwerk.
0: Ik vond het maar een eng bericht, maar jullie hebben het gelijk begrepen.
2: Ik heb het gelijk begrepen. Ja. Gelijk begrepen.
0: Mensen denken echt na, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Ik weet dat het nu over Kommerwijnen gaat, maar ik wil wat doorgeven. Ik heb al jaren een grijze meter. Ja, meneer Piquet, heb je een werknummer?
1: Jawel.
0: Meestal toch wij, ik heb bijvoorbeeld een werknummer en een privénummer.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik geef mijn werknummer gewoon door. Stuurt u app naar het nummer. Tenminste, misschien niet. Ik ben een apart nummer. Daar hoeven ze u niet te belasten, toch? Waarop,
1: ja,
0: maar ik wil een soort snel contact, want hoe snel werkt dat nummer van u?
3: Nou, het is een algemeen nummer. Tenminste, voor algemene dingen. Dus als je iets met een spoedkarakter bij wijze van spreken hebt, dan is de kans groot dus dat het zoek raakt tussen al die andere berichten.
0: Ja,
3: maar inderdaad, zou het handig zijn. En we hebben er eigenlijk ook al over gesproken, om misschien een spoednummer in te stellen, zeker voor gevallen waarbij mensen lekkages zien langs de weg en het doorgeven. De klacht is dat men het doorgeeft, maar het duurt 2-3 dagen. En we kunnen het ons als SWM niet permitteren dat er zoveel water verloren gaat.
0: Ja,
3: dus het zou inderdaad een idee. We zijn er eigenlijk ook al mee bezig. Het is besproken. Dus we moeten kijken hoe dat in orde maken.
0: Goed. Ik denk dat men hun best doet, hoor. Gegeven de omstandigheden. Maar waar ik wel moeite mee heb, dat zijn de straten die ze open snijden of breken en die ze niet meer asfalteren. In de Rijnenweg is dit op 5 plekken. Al langer dan een jaar heb ik het vaak doorgegeven, maar geen reactie. Jullie zijn wel nog in beeld, hoor.
1: Ja, dat klopt. We zijn bezig daar met werkzaamheden in de Rijnenweg. Maar meestal is het zo dat wanneer we...
0: Is die niet erop, nou?
1: Ja, open hebben gesneden.
0: Hmm.
1: Dat doorgeven aan, als ik goed heb, Owena. En dan dat ze weer gaan herasfalteren.
0: Ja.
1: Dus we moeten dan even weer contact opnemen met Owe om dan te checken om het te asfalteren. Maar we zijn inderdaad bezig met werkzaamheden daar in de Rijnenweg.
0: Deze vraag is ook eerder gesteld, maar mevrouw Groeneveld heeft eigenlijk ons gerustgesteld. Maar ik lees die vraag toch. Werken SWM en IBS samen met elkaar, vooral nu met het gedoe van loadshedding? Want als er geen stroom is, krijg je ook geen water uit de kraan. Vindt er overeenstemming plaats tussen de bedrijven, waar de samenleving moet plannen, omdat je dan bij stroomuitval ook geen water hebt en dat zorgt voor irritatie. Als dat zo is, kan de SWM ons melden wanneer en welke buurt dit zal plaatsvinden, want de IBS kan dat niet. Ook niet nog?
3: Bij ons is er geen sprake van loodshedding, dat is één. Maar de IBS zal heeft aangegeven, dus dat ze niet vooraf melden, maar dat ze dus gewoon rekening gaan houden met onze productielocaties. Wij gaan niet te horen krijgen van we gaan hier bezig zijn of we gaan hier die load shedding toepassen. Dus het doorgeven, ik denk ook dat het correct is dat het door de SWM zou moeten worden doorgegeven.
0: Ja. By the way, die meneer zegt, Reiners weg is Charlesburg. Oké, okay, ik denk dat we hebben alles gezegd, hoe dat alles aan die oever komen wijnen, dat is maar wasabi. Dus de mam hoor iets in patiëntie. Het is voor die, toch?
1: Ja, nog 4 dagen.
0: Daar ook baan.
1: Yes.
0: Ja, dus de aheer gedoe voor lage waterstand, dat is aan los op.
1: Los op, is normaal.
0: Dus het is voor die, komt er hier, dus daar. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus moende, wat er volop.
1: Ja. En dan moet je mooi voor dat bij, meneer Limbo, voor als station dat hier na. De werkzaamheden ook ba, wanneer Sandra wie komt bakken normaal in bedrijf, is dat die mensen gaan moeten wachten dat hey, wat er moet bouwen opkomen. Als station zit zo, dan dat naar direct drukking.
0: Oh. Ja. Drukking?
1: Yes.
0: Oké okay, dan. En nu gaat mevrouw, mevrouw Groeneveld de show overnemen.
3: Groeneveld.
0: Ja toch?
3: Groeneveld. Ja. Ja, het gaat namelijk om onze voorlichtingscampagne Zuinig met Water. Of Samen Zuinig Water voor Iedereen. Het is 23 augustus hebben we de kick-off gehad. En het gaat er namelijk om dus dat we in deze periode van de grote vakantie en de grote droge tijd merken, het is jaarlijks zo, toename in verbruik. Omdat meer mensen thuis zijn. Maar ook vanwege de hitte, de hoge temperaturen, er meer water wordt verbruikt. Maar de productiecapaciteit is niet toegenomen. Er gaat dus een disbalans ontstaan. En dat gaat zich vertalen in lage drukken in bepaalde gebieden. In specifieke gebieden kan het zijn dus dat men op gezette tijden geen water uit de kraan krijgt. En dat is dus waarom we de campagne voeren. Huishoudens vooral maken heel groot deel uit van ons verbruikersbestand. En zij verbruiken dus ook heel veel water. En het is de bedoeling dus dat met deze campagne die awareness wordt gebracht van als je zuinig bent met dat water, dan behoudt iedereen toegang tot het beschikbare water.
0: Hoe kan je zuinig zijn met water?
3: Ja, heel veel tips. Vaak genoeg merken we dus dat wanneer we de afwas doen, dat die kraan open blijft terwijl je bezig bent te soppen. Dus je kan een teeltje gebruiken ook bij het spoelen. Als we groenten wassen, doen we dat ook onder de kraan in plaats van in een teel. En het mooie van wassen van groenten is dat je het kan hergebruiken, dat water. Je kan er kamerplanten mee nat maken. Sommige mensen houden van plantjes of planten en dan bewateren ze ook met een tuinslang. En dan heb je eigenlijk geen idee hoeveel water je verbruikt. Terwijl je het met een gieter kan doen en het dicht bij de wortel kan nat maken. Een andere situatie waar er water bespaard kan worden is bij het wassen van kleren. Sommige mensen hebben de gewoonte na elke werkdag een wasje te zetten. En dan draait die wasautomaat 2 keren wassen en 3 keren spoelen. Heel veel water, terwijl je kan wachten tot je eigenlijk een volle was hebt. Zo zijn er meerdere tips, ook het wassen van auto's. Kinderen vooral, die met water spelen, eigenlijk laat je ze onbeheerd. Mensen die badjes vullen, zwembaden, die plastic zwembaden vullen. En natuurlijk misschien om de 2-3 dagen weggooien. Terwijl je het weer kan gebruiken en weer vullen. Dus als we samen zuinig zijn, zowel huishoudens, maar ook bedrijven hoor, kunnen we dus ervoor zorgen dat deze extreme droogte niet maakt dat we heel lage drukken krijgen tot geen water.
0: Nou, iemand zegt complimenten voor de rust wat deze mensen uitstralen. Totaal anders dan de EBS. De EBS komt voor dat stroom, ja. Totaal anders dan EBS. Ik geef ze een 7.5 voor de manier hoe ze voor de manier hoe ze toch proberen het beste van te maken. Yes. Maar we moeten zuiniger omgaan met drinkwater.
3: Klopt.
0: Oké, die meneer heeft een balk in zijn gezicht. Zeg. Ze zien hem niet.
3: Oh, ga weer.
0: is Linger. Wil je meneer Linger bij jullie?
3: Hij is onderdirecteur geweest.
0: Iemand zegt meneer Linger voorziet Matties van water in Paramaribo.
3: Oh,
0: als ze geen water hebben,
3: oh,
0: kan dat?
3: Oh jee, nee. Ik denk het niet hoor.
0: Nee,
3: ik durf het te zeggen, ik denk het niet.
0: Ja, ja. Even kijken als er meer berichten zijn tot slot hoor.
3: Meneer Limburg, ik wil ook aangeven dat we afgelopen vrijdag bij de president zijn geweest. Het crisisplan is besproken. Ik denk dat het ook in de media is gedeeld met zowel de IBS als SUM. Wij hebben natuurlijk onze interne zaken te doen. Vanmorgen hebben we een meeting gehad en daarbij zijn een aantal acties uitgewerkt. Maar van de kant van de regering is er wel toezegging gedaan dat we de ondersteuning krijgen om waar nodig die watervoorziening te verbeteren, zodat we niet richting een crisis gaan bij wijze van spreken, maar dat we het toch kunnen beheersen.
0: Ja. Ik kijk even als er nog een vraag is. Hè. Ik zie een uitgebreide vraag, maar het is... niet volkomen weinig. Soms wil je die mensen toch wel helpen. Ik ga het toch lezen hoor. Zonder een vraagje. Kunnen de mensen me uitleggen waar ik naartoe kan als ik mijn meterstand niet kan zien? En ik elke maand 2000 SRD moet betalen. En elke keer legt men je uit bij de infobalie dat ze geen nieuwe meters hebben die ik dan... hoe dan? Ik betaal het zeker al 3 jaar elke keer weer hetzelfde verhaal. Er wonen op dit adres maar 5 mensen die van maandag tot vrijdag werken tot 5 uur. Hoe betaal ik dan 2000 SRD elke maand zonder mijn eigenlijke verbruik te weten? Zijn dingen die we al hebben besproken vorige week?
3: Ja, ik wil erop ingaan. Dat gaat namelijk om onleesbare meters.
0: Ja,
3: en mensen betalen dus waarschijnlijk het geschat verbruik van historisch verbruik, om het zo te noemen. Maar inderdaad, als de meter wordt omgewisseld, er een nieuwe meter wordt gezet, dan kun je het werkelijke verbruik natuurlijk natrekken. En in bepaalde gevallen moeten de mensen bijbetalen. En in andere gevallen krijgen ze dus geld terug. Natuurlijk moet het goed onderzocht worden. Maar ik wil misschien buiten de uitzending of privé kan de persoon een bericht sturen. Met contactgegevens en het adres. En dan kunnen we het even natrekken. Ik wil het wel doorgeleiden intern en het checken.
0: Ja. Oké, okay, guys. Hebben we alles gezegd?
4: Ja, tot zover wel.
0: Zeker
3: niet, ik zal niet stoppen natuurlijk met het
0: dat
3: kondigen van samen zijn. Dat zal ik niet. Ik zal niet hier stoppen. Er gaat genoeg gebeuren om de awareness te brengen. Zodat we de grote droge tijd overbruggen. En dat we november terug kunnen blikken van hey, we hebben ons best gedaan als samenleving. En het is dus niet erger geworden.
0: Nee, maar dat was enig. Ik ken iemand in mijn omgeving die bijna 1,5 uur baat.
3: Oké, en dat is ook een van de tips. Ik heb niet alle tips genoemd,
0: ja, toch?
3: Maar inderdaad.
0: Sommige mensen baden heel erg lang hoor.
3: Ja, heel erg lang. En
0: met
3: zeker
0: open
3: in,
0: kraan, open douche.
3: Zeker met hoge temperaturen, dan sta je vaker onder de douche. En je denkt van een uur lang, dus die verkoeling komt. But mind you, na een kwartier als je uit bad bent, voel je diezelfde
2: hitte.
3: Maar inderdaad. Het zijn kleine acties, individuele acties, misschien in je huishouden, maar on the long run hebben ze toch wel een grotere impact.
0: Oké, okay, we hebben over komen weinig gesproken. Hoe zit het met de andere gebieden? Zijn andere grote operaties in andere gebieden?
3: Ja, er zijn gebieden waar we die watervoorziening echt moeten gaan aanpakken. Meneer Piquet sprak over asbestbuizen. Ik weet toevallig dat Charlesburg zo'n gebied is. Waar asbestbuizen liggen. En bij een lek, dan heb je een probleem met vervangen. Want asbest moet je anders behandelen. Maar om die infrastructuur van PVC aan te leggen, dan krijg je wel een... Ja, een kostenplaatje en dan kan je niet inspelen. En er zijn andere gebieden waar die watervoorziening moet worden gecorrigeerd, hersteld, uitgebreid. Maar het gaat allemaal om middelen.
0: Mijn gunst, mensen zijn vriezen. Mevrouw Dinger, sorry hoor. Iemand brengt me net lang. maar ja, laat me goed afsluiten. Jongens, dankjewel. Ik geef jullie nu wel een schouderklop.
2: Dankjewel.
0: Mijn schouderklop, brana, dwar ook een boom. Want ook al is het je werk, een schouderklop is necessary soms. Piqué?
1: Yes.
2: Yes, yes.
0: En komen jullie goed aan.
2: Dankjewel. Yep.
1: Thank you.
0: Als er wat is, dan maak ook contact.
1: Okay. Yes.
0: Okido.
1: Yep.
0: Ay, mijn god. Hey, wat mijn klaar met na... In our life, jong. Er is nog steeds bagan natori, meneer Niamet. We gaan je eruit zetten, we gaan je eruit smijten, hoor. Meneer Zeker, dank. Moeder Ieder schreef heel af. Ay, mi god. Ay, thanks. Meneer Zeker. Ay, praktie. Hi mevrouw. Hi, dankjewel. Thank you. Mire zeker dat ama dat in haar life. Ik pas aan de. Mijn jas aan die meer aan mijn plata, joh. Lembel, je bent ook een smella. Ama dat ze baden niet lang. John Niamet, mijn mega moderator pakje aan dadelijk. Nou, hij is zo'n zei, schreef Jim Ja. Hij cheer me, cheer me. Oh my god. Mensen, we gaan naar de... We doen de advertenties. En dan ben ik zo meteen bij u terug. Verkeersstop hebben we al gedaan. Ik hoorde hoe ze advertenties om ons draaien, want de light tegenwoordig. United. Mag ik even uit beeld daar? Dankjewel. Stil BT, ik ben zo terug.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
6: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
8: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn?
7: Dat is wat

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 2 september 2026.
2: Sweet Osonasi, Sweet Osobami,
3: Misukurus Krati,
4: Shella Sin Money Gym, Bayame Beji, Chami Gona Kari Transfer, Western Union, make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, let up Koku, heb je ook een Western Union? Onafgozo voor?
4: Nee, mi wan go

0: esesi odoro baka.
1: Isop song? Do say wani.
0: Mi popchi. I said here.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro that they want konjim SRD.
0: Then a euro.
1: Mana Holland si never stang. They no habi. Se hebben niet. They don't give. Junga jiang tifun.
0: Okay. Damo chari ga on trawa.
1: Nee. Het voet naar Charles. Me want gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat Charles zijn euro die wala toe. You kon taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Top deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro zo.
2: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
3: 30 jaar Las Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die er

0: Wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
0: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten.

0: Young Kosher, Sankofa, DJ Faceface, MC Setlet, and Unverrassing. Dress to Impress, want the most outfit with €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die leasing.
3: Ja, dan zijn we terug, dames en heren, dat die leasing. Ik laat u horen, de minister van TCT, Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Landveld. Maar voordat ik dat doe, u weet, we hebben gisteren een mevrouw hier gehad, die sprak. Wie praat zo luid? Smanning. Eneef. Nou, laat maar even. Please. Hi. We hebben een mevrouw gehad, dames en heren, die dus sprak over haar zoon, een jongen van 13 jaar nog, afgeschreven. Afrondelijk aboy no ego na LBO, ano wani. Nou, ik heb dat bericht gestuurd voor de top van het ministerie van Onderwijs. En mevrouw Ormskerk en mevrouw Benanon hebben me gesproken. Eerst is een minister, maar die minister is uitlandig. En de dames hebben mij gezegd, meneer Limbo, ik kan u vertellen, we zijn er de hele ochtend mee bezig. Want u vraagt aandacht voor één geval. Er zijn gevallen. En we willen de mensen precies uitleggen wat het beleid is op dit stuk. We zitten in een meeting en we zijn er nog niet uit. Maar ik laat u weten. Dus ik kijk even als ze al gereageerd hebben, maar ik zie geen bericht. Dus belangrijk is dat het hun aandacht heeft en dat men gereageerd heeft, tenminste mij gesproken heeft. Dat is gesproken heeft, correct. En als het vandaag niet lukt, ik denk het ook niet, want ik ga er ook straks uit. Dan denk ik dat Tamara, hoe kan dat wel was aan niet, tenminste. Dat we ze kunnen vragen om te reageren. Maar dan weet je dat ook, dat we dat ermee gedaan hebben. Laten we luisteren naar minister Landveld. Weet je wat ik zou willen hebben? Ben je wel herhaal, meneer Schiek, die sprak over SLM gisteren. Maar want, ik weet het niet hoor. Hij was in retrospectie. Luister wat de minister ons gezegd heeft, de gemeenschap, tijdens het wekelijks persmoment op de stoep van het, of bij de vicepresident. Minister Landveld.
4: Het gaat in principe niet om SLM of Fly Always. Die blacklisting geldt voor in Suriname gecertificeerde vliegtuigen. Ja, zo is dat. Maar vanwege zeg maar, de tekortkomingen die we hebben bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor het certificeren van deze vliegtuigen. Dus het bepalen dat ze luchtwaardig zijn. En daar zijn we bezig in te investeren. We hebben nu op dit moment iemand van ICAO in Suriname. Die is ook komen kijken hoe het gaat. Er zijn een aantal dingen die we reeds aan het doen zijn. Bijvoorbeeld de communicatiemast. Die was omgevallen in 2023. Die hebben we weer opgezet. Alle radio werd erop getest. De communicatie met de piloten en zo. En hij doet het goed. De volgende week komt hier de meneer van het bedrijf Intelcan, waarmee we een contract hebben die de ILS en de radar moet helpen. De radar werkt gedeeltelijk, maar dat bedrijf moet ons helpen om hem volledig te maken. En de instrumental landing system. Dus er moet een assessment verder worden gedaan in september. En het streven is dat we hem rond oktober, november op en running hebben. Zo we doen die investeringen om zeg maar te kunnen voldoen aan de ICAO standards en recommended practices, dat dus ook als norm geldt voor de Europese Unie, die, waarmee we dus ook werken om die blacklisting teniet te doen. Zij verlenen ook ondersteuning en zo waren ze hier voor een assessment de vorige maand. Dus step by step komen we daar. Dus dat is de situatie. Jamaica had een bezwaar getekend tegen SLM op basis van de EU-blacklisting. Maar na gesprekken tussen onze veiligheidsautoriteit en de veiligheidsautoriteit van Jamaica heeft Jamaica Suriname Airways weer toestemming gegeven om daar te mogen landen. Suriname Airways heeft wel pech. Ze hebben nadat ze de motor van hun tweede vliegtuig uit de T-check hebben gehaald, binnen een week is die motor defect geraakt. En nu wordt dus onderzocht wat er precies aan de hand is. In de tussentijd is men ook naastig op zoek naar een nieuwe motor. En er zijn een paar bronnen geïdentificeerd. De meest favoriete, de meeste optie die op afzienbare tijd kan worden ingezet met dat bedrijf is een general terms of agreement afgesloten, is getekend. Maar nu kijkt men naar de detail en dan gaat het om precies de levering van die machine, zodat we hem in die kist kunnen hebben en dat die kist weer, we hopen binnen afzienbare tijd weer luchtwaardig kan zijn. Dus dat is de situatie. Nogmaals, dus het gaat in eerste instantie als je het gaat over die Jamaican, het verbod van Jamaica voor zowel FlyAlways als SLM, dan is dat opgeheven door tussenkomst van CASAS.
3: Minister Raymond Landveld van TCT vanmorgen voor aanvang van de RVM. Mensen, we gaan eruit met dank aan iedereen voor het meewerken, het team hier, de mensen die gekeken hebben naar deze uitzending en geluisterd, de delegatie zeker van de SWM, de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. Vanavond helaas geen used to be, geen live used to be, maar we zullen wel eentje uit de oude doos voor u presenteren. Mensen, lobby komita lasma, hoe de bakken tamara na een nieuwe aflevering. Hoogst waarschijnlijk hebben we weer studio gasten, maar tamara zien we wel. Ik wil u een mooie bakken naartoe wensen met lim, met veel muziek. Let goed op jezelf. Wij zijn er weer morgen nogmaals met een nieuwe aflevering. En blijf vooral naar dit station luisteren. Goedemiddag. Tot morgen.

0: samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 3 september 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Mawakabo-weg tussen Mohammed Rashid Pirkanweg en Welgedacht Zeeweg. Gedeelte Magentaweg tussen Mawakabo-weg en Magentakanaalweg. In Veaweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.

het eerste Level Up vakantiecollege in Suriname gehouden. Elke dag van 8 tot 12 uur. Locaties zijn SPI en Stibula. Bekijk de Facebookpagina van Better Prepared Suriname voor de registratielink. Come and let's level up!

0: ready for rock up the BG bedrijf na nga ambassade. FE ready for the man city Comoro heen qua opleiding. FE ready for rock nga de K9 Dago, drones, scanners, nga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. FE ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Emprozer ready. Emprozer, safety through innovation.
1: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijven Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man briebi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mitjari timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomuso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als je brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmalet met je hebt direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: wil je een sausje bij?
1: Hier hoor je het anders en beter.

0: Limb Radio.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Wele mo sani dai me kefidi. You love be nice ami mwani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Nalosimyo di shamyangai. Eh, bosimino de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalosimyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.

0: Het leek alsof de zon aan het schijnen is in de studio. Fa waka.
1: Zo'n lobby.
2: Jawel. Oh. Maar dat de zon scheen, komt door mijn kleur misschien. Dat de zon scheen, komt door mijn kleur. Red toch, red en hot.
0: Ik zou maar.
2: Oh, die relax, noepsa. Ja, de zon scheen. Nou, pet me pura pet, hoor. Luisteraars, goedenavond.
1: Van mijn kant ook een hartelijk goedenavond. Dit is Used to Be op deze mooie woensdagavond. Waar wij de muziek van de jaren 70, 80 en 90 ter horen brengen. We brengen u terug in de discotheken, in de huisfeestjes, de bijlegfeestjes. Op de radio toen.
2: Ja, zeker weten. Eén woord, de hits. En het is zeker muziek waarvan men gaat genieten. Elke week trouwens, als we er zijn, heb ik het geloof dat men geniet.
1: Wat het mooie van is, zoals je met die groep die de jaren 80 hebben meegemaakt in de discotheek.
2: Je vergeet om mijn pokoe.
0: Ja.
1: En dan is dit zo'n programma om je weer je memory
0: op te frissen.
2: Ja. Used to be.
0: Zelf heb ik ook eentje gehoord, jongen, maar nog schreven. Ik stond bij de deur om uit te reden. De deuropening. Helemaal met mijn belly, jong.
2: Ik maar weet niet.
0: Hier, een pokoe bij dat. Hey, wauw.
2: Zeker, please leave the message behind the door.
1: Is dat dan KLF?
0: No. En dan later hoorde ik, maar dat was wel via Lim, hoor. Orange Juice Jones, dat was leuk om hem te horen.
1: Walking in the rain.
0: In the rain, yeah. Maar goed, inderdaad, de muziek is voelt ons soms terug in de tijd. Vanavond gaan we dat ook weer eens meemaken, toch? Want we hebben bijna 13 mixjes. Hier komen we er niet uit.
2: Nee, dus we hebben genoeg muziek waarvan men gaat genieten. Zeker wel.
0: En ik neem aan, elke mix is een verhaal op zich.
1: Ja, standaard, want ik praat vanuit een DJ's.
0: Mama, hij is hier niet wachten vanavond.
2: Hij is een beetje verwant, vind ik. Maar het is vanuit de DJ's perspectief. Tof, joh. Dus dat, DRS. Nee, maar takke, mijn broer.
1: Nee, dat is wanneer de muziek normaal hoort op die mannen spelen die plaat vol uit. Maar nu breng ik het me in een mix. En het kan zijn dat je, Apocalypse, I miss a Bimbaga. Mix doet veel, hè.
0: Wanneer heb je, hoe moet je die vraag stellen? Is het wel eens voorgekomen dat je mix heel lang hebt liggen zonder aan te werken? Of heb je de muziek gewoon in je hoofd van ik ga deze 7 platen lekker aan elkaar regen?
1: Nee, ik fantaseer. Wanneer ik die keuze zo voor me heb, dan fantaseer ik van toen was die dansvloer vol. Of toen liepen de mensen weg van de dansvloer. Nee. Moet ik zo mijn plaat inbrengen? Dus dan komen ze weer naar de dansvloer. Dus ik zie een gewoon plaat.
0: Heb je een mix gemaakt van bijvoorbeeld 4 minuten, 10 minuten en dan heb je hem laten liggen voor bijkans 2-3 maanden om hem na die 3 maanden weer op te pakken en het vervolgens door te mixen.
1: Ja, sowieso. Ja, want je gaat kijk, er zijn mixes hier van 12 minuten, maar geloof me, na 3 maanden is diezelfde mix misschien een uur lang.
0: Dan ga je
1: andere part eraan aanregen, toch?
0: Ja.
2: En dat is wel iets dat ik bewonder van de DJ's, de goeie. Want van mij zijn ze kunstenaars trouwens.
0: Yeah. Dus, ja, alle jongens met de vingers.
2: Ja.
0: Zo zie je dat je de vingers gaat gebruiken voor verschillende doeleinden.
2: Jongen, kleef vingers om te mixen. Amana piano vinger.
0: Hoi. Wij gaan van start met track nummer 0. Weliswaar geen mix, no?
1: Nee, wat er nu gaande is, vooral Noord-Amerika. Is dat freestyle? Bekend toch?
0: Ja.
1: die mensen die freestyle, laat me het vertalen. Heb je die denk je, Let the Music Play van Shannon, Summertime van Nocera.
2: Lisa,
1: I wonder if I can take you home. Mm-hmm. Dat noemt men freestyle in Amerika.
0: Fly tetas,
1: the Mexican, you know.
0: Sunglasses at night.
1: That is new wave, hè?
0: Oh, new wave.
1: Ja, ja. Maar freestyle wordt nu 2025 weer geïntroduceerd in Amerika.
2: Vooral in Brazilië is het ook erg.
1: Dus de jeugd die uitgaat in de States, 18 plus, die komen automatisch erin.
0: Ja, ja.
1: Dus pokoene dede.
0: Oké.
1: Okay. You know, en dat vond ik zo nice. Ik hoop dat je wint naar hier, right? Zodat men ook de jeugd ermee kan voeden.
0: Ja, en heeft de volgende plaat daar iets mee te maken?
1: Ja, deze is van eind 90. Maar ze hebben samples van Planet Rock. Van Afrika Bambaataa.
0: Oké, okay, let's go.
1: Yeah. Enjoy.

0: te komen, dit noemt men freestyle. En in Brazilië hebben we gezegd, Rio de Janeiro, São Paulo. Kijk, hier in Suriname heb je een uitgangspubliek, toch? Tussen de 18 en 40 jaar, de meiden gaan uit. Boven 40 is once in a while de meiden mee gaan uit. Maar de muziek wordt dan weer geïntroduceerd in Amerika met die DJ's van daar. En die artiesten die de match hebben gezongen, die komen vaak op in social media om dan een recap te doen. Mm-hmm. En Milo Beng, dus dat die stijl weer inkomt en dat de jeugd dat ook meeneemt. Dat de muziek niet doodgaat.
1: Ja, ik zie hier een rap bass. Is het de rap bass?
0: Is het de rap bass? Ja, het is wel een het was eerder al gezongen door Mees, dacht ik.
2: Frankie, Beverly en Mees.
0: En Mees, maar dan heeft rap bass het nu in een rap gezet.
1: Arkena,
0: jaren 80, hè? Ja.
1: De originele was van. It takes two to make a thing go right,
0: man. Hij zei die joy and pain.
2: Joy and pain.
0: Shoot it, let's go. Hey,
1: yeah. That's amazing.
2: Sunshine.
1: Is it?
2: She let me my body.
1: What it is?
2: Dry the pork. Enjoy.
3: Joy and pain.
1: Wat zei je?
3: Children's joy.
2: Opo.
0: Overrated toch?
3: I like

0: Joy and Pain.
1: Sunshine.
0: En Rain.
1: Ja, automatisch, senior. En ik weet dat ik een machtige stem heb. Machtig.
2: Om te zien, als je naar die rhythm luistert, dan zie je dat ze samples hebben genomen van Fresh Prince of Bel-Air.
0: Dat wil zeggen, om te zien, als je naar de rhythm kijkt, daar hebben ze...
1: Als je luistert.
2: Als je luistert. Om het meteen naar Poco toch te zeggen.
0: Dat is Milo ook, als ik het zo zie. Maar ik zag het niet. Oké, en nu gaan we naar de mixjes. Yes.
1: Jawel.
0: Er was eentje van een half uur. Er was een hele lange... Wacht even. Ik ben verder. 39 minuten. Ja. Hoe langer, hoe beter, zeggen ze.
1: Ja. Hoe langer. Maar, ja. Mama mag langer. Mama moest boom. Wat zal is chat zijn? Boet u er?
0: Mina Sabi.
1: Nou.
0: Dat hoor je.
1: Korte half toch.
2: Nee, maar je heren was niet ook. Dieper, dieper. Maar dan wat je bar. Maar als ik zeg nou wat dan, hoe dan?
1: Nee, als Koro hier.
0: Oké, 39 minuten. Nee, 36. Nee, 39. 39.
1: Ja.
0: Een puntje die is maar die is jong.
1: Hij kan zich niet voorstellen. Ja.
0: Ah, we gaan dit monteren hoor. Dit gaat eruit. Hoor.
2: Ja.
0: Dit gaat eruit. Nee,
2: mijn verontschuldiging.
0: Meneer Purperhart.
2: Ik was,
1: goed Nederlands, zijn vocabulaire is een beetje fragiel.
0: Is nou.
1: Is nou.
0: Wow, wat een begin.
1: Jawel.
2: Ik maak het goed.
1: Het is naar volkslied, ja.
0: Een concert, joh.
2: Ja.
1: Hey, enjoy, enjoy.
0: Je dansen nog niet, hè?
1: Papa?
2: Nee.
0: Jij net dansen, hè?
1: Nee, dan ja. Natinga toch.
2: Ja, Natinga.
0: Je zoekt nog naar een paar.
1: Jawel.
0: Of je schenkt in.
1: Je moet netjes vragen, mag ik een dansje van je?
0: En die gaat de licht uit.

0: Wow, wow, wow. What a mix, what a mix.
1: En een paar lichte foutjes doordat, maar ja, dat komt als je live mixt.
0: Ik heb het niet eens gehoord hoor.
1: Ja, nee, we hebben genoten.
0: Helemaal. Zodanig genoten dat je de zin niet kan stoppen.
2: Dat is
0: je zou het werk moeten afmaken, hoor.
1: No? Ja, ja.
2: Ja, kijk.
0: Wat is stilte? Zeg even niks.
2: Oké.
0: Wacht even. Als het te stil is, hoor je dat, no?
1: Ja, ja, ja.
0: Gaan we nog een keer doen?
1: Ja, stil.
0: Gaan we nog een keer doen? Stil, stil.
1: Super leuk.
2: Al meteen wij zo heren.
1: Okay, nee, maar genoten man, genoten.
0: Ja, ja, ja. Even met z'n gewoon, ja, ik zie eentje van 16 minuten, 14 minuten. En dan weer eentje van... Dan gaan we beter draaien hoor.
2: We kunnen een beetje gaan naar, naar Jamaica nou.
0: Ik zie een mix hier van... Mama! Used to be... Used to say.
2: Yeah, mama used to say. It's van Junior,
0: hè? And used to be.
2: Mama used to be. used to say.
1: Mama used to say.
0: Wat doe je? Shoot up?
2: Ja, yeah, we can shoot.
0: Het is even te lang stil geweest, hè?
1: Ja, ja. En dit wordt mooi vingerwerk. Dus ik bedoel mix, hoor.
0: Oké.
1: Jongens.
2: Ik blijf stil.